droogten leidden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zomertumor.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
3: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
2: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
4: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
5: Pardon?
4: De dag is van ons vandaag.
2: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: prachtig.
1: Ik moet wel de goede schrijvers naar beneden doen natuurlijk. 981, ik moet even iets zachter praten. Zie ik allemaal de meters, die slaan er allemaal uit.
2: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
1: Nou, dit is allemaal weer de piep en brom aan ruis kraakstadio, zeg maar. Terwijl het allemaal net eigenlijk wel goed ging. Ik heb alles even nog getest en zo. We moeten echt na de zomer een onderhoudsbeurt gaan plannen, zeg maar, voor deze studio. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Nee, we hebben over de Pointer Sisters. Should I do it? Nou, dat vraag ik mezelf ook wel eens een beetje af. Should I do it? En terwijl ik dit zeg, inderdaad, denk ik mezelf, ja, ik moet het doen. Waar heb ik het over? Nou ja, iets wat persoonlijks eigenlijk. Ik heb aan de onderkant tegenwoordig zo'n frame, omdat doordat ik ziek ben geweest, heb ik een kuur moeten doen, een aantal, nou, bijna een half jaar. Met prednisolon. Dat is een middeltje wat natuurlijk wel erg goed is voor dingen te genezen. Maar ook trekt het andere dingen mee. Onder andere bij de tandarts. Die gingen al mijn kiezen aan de onderkant die loslaten er maar uithalen. Dus die onderkant is goed als leeg. Er zit natuurlijk wel een frame, een noodframe zeg maar. Maar dat wordt maandag krijg ik dan dus vandaag. Terwijl ik deze uitzending op de radio heb zeg maar. 'S morgens krijg ik vanmiddag zeg maar 2 implantaten. En daar zie ik wel een beetje tegenop, dames en heren. Ja, dat is wel dat je zegt van, nou ja, ze gaan toch in je kaak boren. Laten we wel wezen, je krijgt een cool lapje mee met een doosje medicijnen. En daar moet je het dan de komende week mee doen. En voor de rest is het de komende maand soep, sla, koffie, brinta, dat soort dingen. Nou, sla niet natuurlijk, soep, vla en koffie. Nee, ja, koffie mag wel. Ja, eigenlijk alles wat maar gemalen is en warm is en prut, zeg maar. Waar heb ik het over, zeg? Goedemorgen, het is 100% vinyltijd. Het is 10 uur geweest op Voorst Veluwezoom en op woensdag. Natuurlijk ook op RTV 794. We gingen terug naar de winter van 1981 op 1982. En de Pointer Sisters met Should I Do It? Ja, en dat is inderdaad de vraag die ik mezelf gesteld heb. Maar ik was in een café en daar kwam ik meneer John Lodge tegen. Want die zingt daarover namelijk. De Street Café. Hier is John Lodge.

het was in Nederland geen grote hit. Nee, helemaal niet zelfs. Hij was bekend als de basgitarist van de Moody Blues. Hij kwam uit Birmingham. En John Lodge, hier in Nederland, vooral bekend inderdaad, dus vanuit de Moody Blues. Hij kwam een tip aan terecht, nummer 3 dat wel. En dat was dan ook zijn enige wapenfeit eigenlijk als solozanger. John Lodge en Street Café. Ik moet nog even de groeten doen aan de man van de organisator van de platenbeurs in Lelystad afgelopen weekend. Dat was weer erg leuk om daar even kort een praatje mee te maken. Robbie van Robbie Records, die organiseert vele platenbeurzen, maar onder andere ook in Lelystad, waar wij zeer geslaagd zijn. En de platen die we nu allemaal horen, ja, zijn niet gesponsord, we moeten van kopen. Maar het is wel zo dat we daar een kraam tegenkwamen met de kwartjesbakken, zeg maar. En dat zijn onze prijsklassen natuurlijk. Hè. Alles wat je vandaag in deze uitzending hoort, dat komt uit die bak, zeg maar. En daar hebben we ons best gedaan om weer een leuke samenstelling van te maken. John Lodge dus inderdaad, met een beetje folkachtige song Street Café. De volgende is ook een hele bijzondere. Double of Double. Het is eigenlijk Double, staat L-E. En het is van het album Blue. En dan heb ik het over Double als The Captain of Her Heart. En dat is een prachtnummer.

Captain of Her Heart. Ja, ik heb het altijd zo'n mooi nummer gevonden. Heel melodieus, zoals dat heet inderdaad. De Captain of Her Heart van Double, eigenlijk moet je zeggen, Double. De volgende is van David Cassidy. How can I be sure? Wie was die David Cassidy nou? Nou, die is geboren in New York, april 1950. Hij is niet oud geworden, want hij is in 2017 is hij overleden. Maar hij zat destijds bij de Partridge Family. Dat was een televisieserie over een zanggroep die door Amerika toerde met een bus. En in 1970 tot 1974 was dat een zeer populaire serie, wat Cassidy tot tieneridool maakte. De massa-hysterie rond zijn optredens was Cassamania genoemd. Tijdens een drinkpartij en bij een concert bij de Londense White City Stadium vond helaas in 1974 een 14-jarig meisje de dood door de enorme massa die zich naar het podium toe duwde. Cassidy typeerde de muziek in zijn beginjaren als bubblegum. Hij had onder meer hits met I Think I Love You uit 1970 en How Can I Be Sure. I Think I Love You was natuurlijk met de Partridge Family. Deze plaat die we nu gaan draaien, dat is een solo nummer van hem. How Can I Be Sure? Hier is David Cassidy. Oh, ik heb een naald er niet opgelegd. Daar komt die ook piepkraak. Ja, nou. David Cassidy nogmaals met How Can I Be Sure? Nou, naald erop leggen natuurlijk en een beetje sprayen, dan is hij lekker schoon. Ja, helemaal goed.

Ik zal het nog even zoeken inderdaad, maar het is niet eens origineel. Nee, het origineel is van de Young Rascals uit 1967. Ik moet wel toegeven inderdaad dat hij daar best wel een succes mee had. Onze zanger van daarnet, David Cassidy, die stond daarmee op nummer 13. Dat is wel grappig, want hij had drie hits. Allemaal 6 weken genoteerd. En de ene heette I'm a Clown, de andere Rock Me Baby en How Can I Be Sure. Respectief nummer 1, 13 en 13. Dat is toch ook bijzonder. Allemaal in 1972 en 73 kwam dit nummer vandaan. De Young Radicals inderdaad. Dat was dus inderdaad dan het origineel, zoals dat heet. Ik kan hem helaas niet laten horen, want er zit een kriebeltje in. Maar wat ik wel wilde zeggen inderdaad, is dat dit nummer van How Can I Be Sure door heel veel artiesten is gecoverd. Onder andere natuurlijk dan door David Cassidy, maar ook door Dusty Springfield, Gloria Estefan. Het zijn toch grote namen, zeg maar. Helen Reddy. En nog een hele rij mensen die dan wat minder bekend zijn. De Hitchoners, natuurlijk wel bijzonder. Maar Gloria Estefan en Dusty Springfield, dat zijn misschien wel hele aardige uitvoeringen om eens een keer ergens tegen te komen. We gaan naar het Songfestival in 1971, dames en heren. Daar stond een dame met blote voetjes op het podium, een heel bescheiden klein meisje. En zij won inderdaad het festival. Ze heette Dana en ze zong All Kinds of Everything. Deze. Ik ben nog niet helemaal wakker, hoor. Ik denk dat ik een kopje koffie moet nemen. Goedemorgen. No.

I'll Go Where the Music Takes Me, inderdaad. En dat was natuurlijk Jimmy James. En dat kwam in 1976. Stond nummer 7 als hoogste positie en 10 weken genoteerd. Een groep die in de jaren 70 grossierde in hits. Dat was de Middle of the Road. De naam zei het al een beetje. Het was ook Middle of the Road Music. En daar komt het ook een beetje vandaan. Muziek die eigenlijk voor iedereen wel wat heeft. Of het nou jong of oud in die tijd was, zeg maar. Of het nou bij de arbeidsvitamine was op de top 40. Stond dat overal in. Veel nummer 1 hits hadden ze met de blonde Sally Carr als leadzangeres. Die altijd in hele kleine hotpants liep. En of daar nou de hits vandaan kwamen, weet ik niet. Maar het was wel natuurlijk het aankijken waard. Middle of the Road. En wij hebben het draaitafel liggen. Het nummer Sacramento.

Ik zei het al, hè? Sacramento nummer 1 in 1972. En zij waren inderdaad grossier van hits in die tijd. Het begon allemaal in 1971. Dat begon met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Dat kwam nummer 2 terecht. Daarna kwam nog een andere hit, Tweedledee Tweedledum. En dat kwam in 1971 ook nummer 5 terecht. Daarna wordt het 1972. En natuurlijk, want dat komt na 71. Maar dan moet ik even goed op een lijstje kijken. Wat komt er eerst? Ja, Sacramento. Ja, in januari. Dit dus inderdaad een dikke nummer 1 hit. En 16 weken genoteerd. Daarna volgen dan nog Samson en Delilah. En die kwam ook nummer 1 terecht in 1972. Er zat geen 3 maanden tussen. Ze heeft bijna allemaal tegelijkertijd in de hitparade gestaan. En Bottoms Up in 1972, nummer 5. Daarna kwamen er al heel veel andere plaatjes die het niet zo goed meer deden. Onder andere Kaila Ki, Kaila Ko. De titel die is al moeilijk uitspreekbaar. En dat hield maar 4 weken genoteerd in de hitparade, nummer 21. Maar de rest eigenlijk ook. Jella Boomerang kwam nummer 1 in 1973. Dat was allemaal wat ze maakten. Dat was eigenlijk toch wel een grote hit. The Talk of You of the USA is apart uitgebracht als singeltje, maar in Nederland als de achterzijde van Samson en Delilah en stond daardoor alleen maar als achterzijde genoteerd. Andere landen kwam het nummer ook apart uit en daar kwam het in de hitparades als een apart singeltje uit en werd ook succesvol. Nou, The Middle of the Road, de naam zegt het al wat ik net zei, inderdaad, Middle of the Road muziek. Iedereen vond het allemaal wel makkelijke muziek op het werk of tijdens autorijden, wat dan ook, was prima te doen. We gaan zometeen nog even naar het weerbericht voor de komende week. En we hebben eerst nog Tammy Wynette, Stand By Your Man. De Rivies in Nederland zongen dat volgens mij is er een kans. En dat is een wat mindere uitvoering. De Tammy Wynette komen later nog tegen inderdaad bij de Pet Shop Boys met een enorme grote hit. Maar hier is ze het meest mee bekend geworden. Stand By Your Man.

0: 1975, Queen of Country en Tammy Wynette, Stand By Your Man.
1: Voor Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer tot met vrijdag voor je. Op maandag dus vandaag nog een enkele bui. Dan is het daarna de overgang naar heet en zonnig zomerweer. Gaat weer aankomen, dames en heren. Ja, het staat terecht inderdaad. Woensdag is het bij RTV 7 en gevierd in Duitsland. Is het 33 graden. Dat noteren wij. Avondtemperatuur gelukkig 18 graden. Dus dan kun je de boel nog openzetten s'avonds. Maar dan komen we een paar hete dagen aan. Donderdag nog 30 en vrijdag weer 27. Ja, we starten vandaag op 22. En dan loopt het heel snel op. Wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2, dus ook niet veel. En daardoor blijft het zo ontzettend warm. De zonkans is dus 90%. Kans op een buitje? Nauwelijks eigenlijk. Vrijdag misschien een spettertje. En vandaag, deze maandag van deze uitzending, misschien ook nog een heel klein beetje. Maar dat zal ook zo meevallen, denk ik. Wat hebben we nog meer voor je klaar liggen? Ja, muziek van ABBA. Dat stond ook in de bak, inderdaad, van de kwartjes. Ik denk, ja, laten we er toch maar eentje meenemen. Het is altijd wel mooi natuurlijk. One of Us. En het ging mij om de achterkant eigenlijk. Should I Laugh or Cry? En ik weet niet of dat een albumtrack of dat het nog een losse track is. Ga ik even voor je uitzoeken. Als het een single track is, dan gaan we die ook nog even draaien. Dat is namelijk de achterzijde, Should I Laugh or Cry. Maar we draaien eerst even de hitsong zelf van ABBA, zoals dat heet. Het komt van het album The Visitors, dus dat is makkelijk zoeken zometeen. Dit is 100% vinyl. Een hele goede morgen.

Ja, zie, dat dacht ik wel inderdaad. Ja. Want ik had het nummer wel op album natuurlijk. One of Us van ABBA mag heel duidelijk zijn. 1981. Prima nummer natuurlijk. Maar de andere kant, dat nummer, dat kende ik niet direct. Zeg maar Should I Laugh or Cry? Waarom? Nou, dat is namelijk nooit op album uitgebracht. Dat staat niet namelijk op het album The Visitors. Het staat wel op een verzamel CD, maar niet op vinyl. Alleen maar op vinyl is het de achterkant van het singeltje One of Us. En de achterkant van Well, All Is Said and Done. En dat is apart als single uitgebracht kennelijk. En daar is dan dit ook weer, dat is apart uitgebracht op de een of andere manier. Wij draaien in ieder geval daarom de dubbelaar van vandaag is dus ABBA. En deze keer Should I Laugh or Cry. En je hoort nu al een beetje wat ABBA nu de laatste jaren gedaan heeft. Hier is ABBA.

Mooi nummer, hè? Ja. Should I Laugh or Cry van ABBA. Betere muziek uit de jaren 80. Nou, wie weet waar je allemaal muziek van de jaren 80 kan gaan scoren natuurlijk. Want wij zetten de Fiesta de Negritos zetten we weer aan. De Fanfara Clorialla. Dat is een tuintje wat ik ooit bij een film heb gehoord. Vond ik zo prachtig, heb ik opgezocht. En sindsdien is het inderdaad de achtergrondpingel, zeg maar, voor de beursagenda, de platenbeursagenda. En de platenbeurs in Deventer komt weer aan, dames en heren. 1 augustus 1926 in het centrum. En dat is op het Lamme van Diesplein van 10 uur morgens tot 5 uur middags. De platenbeurs in het centrum van Deventer. Prachtige, prachtige grote platenbeurs. Op een mooie locatie en het wordt wel een heel mooi uitje voor muziekliefhebbers, want je vindt er 100 meter aan muziek, gratis entree en een geweldig aanbod aan stands. Dat schrijft althans de organisator. Je kan ook naar Brecht op 2 augustus, dat is dan op 2026 natuurlijk. In het centrum, daar hebben ze een platenbeurs tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Utrecht komt er ook weer aan. Op 2 augustus platenbeurs op het Janskerkhof in Utrecht. Nou, dat is niet echt het kerkhof zelf hoor, maar dat ligt naast de kerk, zeg maar. Het is bezoeken tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Op de markt zijn allerlei muziekstijlen uit verschillende tijdperken te vinden. Van AC/DC tot ABBA en van disco tot reggae. Locatie Utrecht op het Janskerkhof. Ja, dat is Jan. Dan heb je, als je met vakantie bent op Terschelling, heb je heel veel geluk. Want op West-Terschelling is op 4 augustus een platenbeurs. Dat is onder de Brandaris. Hé, Brandaris, dat is een bekende naam. Vindt plaats op 4 augustus van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Het is een knusse, kleine platenbeurs. Maar wel heel erg grappig om te doen. Volgens mij is het Robby's Record die dat doet. Toch? Ja, West-Terschelling. Dan kunnen we naar Groningen nog op 6 augustus. En dan is daar op de Vismarkt een grote platenbeurs. Daar belooft Peter om een prachtige platenbeurs te worden. Er zijn altijd veel koopjes te vinden, maar natuurlijk ook de laatste artiesten opnieuw vinyl. De cd-verzamelaars worden niet vergeten en daar is veel keuze in. Je vindt er standhouders uit heel Nederland, Duitsland en België. En de andere kant van het noorden, inderdaad op 7 augustus, daar vind je de platenbeurs in Leeuwarden. Daar kun je op het Waagplein terecht voor een kleine gezellige platenbeurs met 20 kramen vol LP's, CD's, singles en koopjes, maar ook fijne collectors. Als je op vakantie bent in Zeeland, dan kun je daar op 8 augustus terecht. De Boeken- en Platenmarkt in Zierikzee. De gezellige Boeken- en Platenmarkt in Zierikzee, dat is op het Havenplein in het centrum van, de stad. Hier tref je de boekverkopers uit het hele land aan, maar ook een gevarieerd aanbod aan tweedehands boeken. En natuurlijk ook de LP's en CD's waar we het over hebben. Het is de Boeken- en Platenmarkt in 8 augustus in Zierikzee van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Nou, dan hebben ze een beetje gehad wel wat in de komende dagen allemaal aan beursaanbiedingen te vinden is. De beurskoers van vandaag, dat waren ze inderdaad. Het was afgelopen weekend trouwens, want de mensen zeggen van ja, het is een beetje raar misschien. Het is vandaag, deze uitzending is 27 juli 2026, dat is even voor de notulen nog. En het was, gisteren was het zomercarnaval. Het zomercarnaval in Rotterdam, dames en heren. Dus ja, daar moeten we toch ook minstens een beetje een sfeervol plaatje voor draaien. Nou, dat doen we inderdaad met de Rossa Nova. Hier is Margarita.

Als je nou van die bierfeestmuziek houdt. Dan moet je in Duitsland dit jaar terecht, of vorig jaar althans weer. De Mountain Crew. Die hadden een heetje met daarvoor met Wievel Hende had een octopus, geweldig. Maar de afgelopen hit van hem was Kakadu. En dat was voor hun door zelf geschreven, zeiden ze. Nou, het is exact de kopie van het nummer wat je net hoorde. Agadu van de Saragossa Band. Dat was inderdaad het nummer wat draaide. We gaan er alweer uit, want het is even de vlog van 10 uur aan. Ja, dan zijn de moer. Nee, van 11 uur. Ik zie dan een beetje nog de vakantiestemming en zo. En de pensionaro-tijd, zeg maar. Ja, dat is wat voor dag is vandaag. Pensioendag. Ja, dat. De laatste van dit uur is van de Bee Gees en een uitvoering van Tragedy. Tot volgende uur.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: aan het werk. Met de muziek van
1: Forst Veluwezoon.
0: Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms van nu. Dit is 100% vinyl. Op RTV 794. En Forst Veluwezoon.

0: 1974, Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. En we hebben één kant weer. Waarom is dat nou? Een pakje en touwtje trekken. Ja. Een gebrabbel van mij af en toe, sorry hoor. Ja, ik denk soms hardop, dames en heren. Ik had het vroeger op mijn werk ook wel eens inderdaad. Dan liep ik naar de bakkerij toe, bij wijze van spreken. En dan wist ik niet meer waarvoor ik daar naartoe was gelopen. En dan zeiden de dames al tegen mij: seniorenmomentje, meneer Burgers. Ja, kon je het maar doen. Welkom weer bij een uur van 100% vinyl van het Nick Kershaw. En ook dit uur draaien we muziek van de platenbeurs uit de Lelystad. Robbie's Records organiseerde daar weer een platenbeurs. Dus daar waren wij aan het snuffelen gegaan. En kwamen we weer een keur van muziek tegen uit de jaren 70 en 80 vooral. Want ja, in de jaren 90 is het top, hè. Toen werden het cd'tjes. Goed, Martin Burgers ondergetekend is bij je tot het volgende uur, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Heb ik nog wat bijzonders eigenlijk? Nou, niet, behalve heel veel muziek. Ik heb muziek van Bonnie St. Clair. Ja, Bonnie lag ook in de uitverkoopbak. Ah, Bonnie. Bonnie St. Clair, maar die heeft twee keer een hit gehad met één nummer. I Won't Stand Between Them. Dat was geschreven door Peter Koelewijn. Het originele straat van Peter Tetterow, zal ik eens opzoeken. I Won't Stand Between Them. Met die 70 had Bonnie daar een hit mee. Maar ze deed het nog een keer. En dat deed ze namelijk in 1982. En toen kwam het ook in het praat terecht. I Won't Stand Between Them. Dit vond ik een zeer geslaagde uitvoering. Het is een beetje een theatrale, bombastische uitvoering. Maar toch wel heel erg leuk. Straks een nummer van een andere zangeres. Om aan te bewijzen dat een remake van je eigen liedje niet altijd succesvol zal zijn. Ik zal ze toch alles mee draaien, maar deze draaien we natuurlijk eerst. Hier is Bonnie St. Clair en haar uitvoering uit 1982 van I Won't Stand Between Them.

bijna een soort theaterproductie is dit inderdaad. Bonnie St. Clair. En de uitvoering van I Won't Stand Between Them. En dat was natuurlijk het orkest onder leiding van Harry van Hoof. En zij speelde zelf ook piano. Harry van Hoof die deed dat inderdaad. Hans Hollestelle deed gitaar en... wat is dat nou? Advies? Nou ja, bijzonder. Albert Broekhol deed synthesizer. Jan Vermeulen basgitaar. Dan hebben we nog Ton van het Hof op de drums. En dan hebben we... engineered bij Pieter de Boer in de Wisseloord Studio in Hilversum, Holland. Dat mag duidelijk zijn. Nou ja, daar zelfs de fotograaf wordt genoemd. Gover de Roos. Ik ken hem helemaal niet, de man, maar hij heeft een fotootje gemaakt van Bonnie. Dat staat op het hoesje. En het is inderdaad de volledige versie van de I Won't Stand Between Them. Is ook leverbaar op Mercury 6400-738 als 12-inch single. En op deze maxi-single komt de geluidskwaliteit van de opname nog beter tot zijn recht, mede door de digitale mastering van de plaat. Nou, voor die tijd, hè, waren de tijd ver vooruit. ik vond het wel aardig om het te horen, maar het origineel, dat wist ik ook niet, dit is niet origineel. Nee, Bonnie had het in de jaren 60 ook al gepikt. En van wie pikte ze dat? Van Peter Tetteroda, die kennen we natuurlijk wel van de T-set, maar die zong het toen zelf zo. En toen klonk het inderdaad zo.

1968, de uitvoering van Peter Tetteroo. En I Won't Stand Between Them. Nou, ik vond Bonnie daar een prima cover van gemaakt hebben. Twee keer dus. Maar een dame die dat in Nederland ook probeerde, dat was de zangeres Debbie. Ze had een hit met Everybody Join Hands. Prima nummer. Maar ze heeft het in 1984 nog een keer opgenomen. En dan klinkt het zo. Ja, ja, ja. Jaren 80, echo, galm, dat soort allemaal. Maar we gaan toch een stukje van draaien. Hier is Debbie met Everybody Join Hands.

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
1: 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.

Een soort langzame reggae is dit. Ja, Barry Biggs and the Sideshow. Slow reggae. Wat niet slow reggae is, dat zijn de dames van Sister Sledge. Ze hadden veel hits natuurlijk. En het is er eentje van. Wij draaien uit 1900 en... Nou moet ik het even goed uit mijn hoofd zeggen. 76 zou het zijn. Ik ga het even voor je opzoeken. Komt van het album in ieder geval All American Girls. En hier is de titelsong All American Girls.

natuurlijk de klank van Nile Rodgers natuurlijk. Ja, die helemaal doorklinkt in deze muziek. Kwam trouwens niet in de jaren 70. Dat was wel een van hun eerste hits inderdaad. He's the Greatest Dancer. Dat kwam net onder een 79. Maar dit kwam net onder een 81. Nummer 8 als hoogste positie. En 10 weken genoteerd. All American Girls. Andere hits van hun waren Frankie, Got to Love Somebody, He's Just a Runaway, He's the Greatest Dancer. Ook een van mijn persoonlijke favorieten. En ja, de lijst is lang. Het zijn veel, veel nummers die Sister Sledge mochten vertolken zoals ze deed. Was geen familie van Percy Sledge trouwens, was heel iets anders. De lijst is 100% vernieuw. We zijn alweer op de helft van dit uur, zo'n beetje. Tijd voor Daryl Hall en John Oates. En die hadden een enorm grote hit met I Can't Go For That, No Can Do.

Ja, nummer 1975, Joey Dicer. Dicer staat er eigenlijk met een Y, Dicer. Maar ja, de oorspronkelijke naam van deze dame, die is eigenlijk Josje Duister. Uit 1944 geboren. Ja, Josje Duister, dat klinkt dan ook weer zo, weet je wel. Dus Joey Dicer, dat klinkt inderdaad al als artiestennaam veel mooier. 100 Years, dat was het nummer wat we net hoorden. En nummer 1 stond in 1975. Ook in België en Duitsland, in het Duits was er ook deze versie opgenomen, werd 100 Years ook een hit. Josje en Albert die probeerden het vervolgens en laat de Sunshine, oftewel On My World Again, daar werd een grote flop. En Josje besloot een punt achter te zetten achter haar zangerescarrière in 1975. Ja, begin januari nummer 1 hit, eind januari een flop en er klaar mee zijn. Dat kan natuurlijk, dat is niet echt een volhoudertje. De single 100 Years stond 13 weken in de Nederlandse top 40 van 1975. Het was een eendagsvlieg uit Nederland, maar wel een hele mooie. Ja. Ze heeft ook nog zelfs in de top 2000 gestaan. Dat was in 2008. Ja, altijd met 1218. Nou, dan heb je toch een hitje gescoord. Toch? Vinden ook mensen het leuk. Ik ook. Dus ook deze kwam uit de kwartjesbak, zeg maar, van de platenbeurs. Want wij snuffelen, dames en heren, nogal eens tussen de platenbeurzen. Maar dan niet die hele dure natuurlijk. Hè. Er zijn platen bij dat je zegt, nou. Hoe kan het inderdaad? Het plaatje wat ik net ook had, dat heeft er ook tussen gestaan. €3, zegt die meneer. Maar het is een totaal onbekend nummer. Oh, zegt hij, is dat verkeerd? Maar voor 2 kwartjes. Ik zeg, dank u wel. Het is nummer I Don't Know What It Is, But I Love It. Het staat een beetje op dat plaatje eigenlijk. Het is geen grote hit geweest. Maar het is wel muziek van Chris Rea uit 1984. Ja, dat zijn dan toch plaatjes die het de moeite zijn om te waard te draaien. Waard zijn om te draaien. Ik moet echt wat aan mijn tanden gaan doen. Gaat gebeuren, dames en heren. Hier is Chris Rea. I don't know what it is, but I love it. Chris Rea op de draaitafel hier bij 100% Vinyl.

nummer heeft wel op, het nummer heeft wel op veel verzamelalbums gestaan, inderdaad, van Now That's What I Call Music. Als LP zelfs inderdaad, die bestaat ook 1984. En I Don't Know What It Is, But I Love It. Dat was het singeltje wat je net hoorde van Chris Rea uit 1984. Wat is er nog meer bijzonder aan? Nou, het stond toen op het album Wire to the Moon. En dat was wel een album wat goed scoorde, zeg maar, in de albumhitparade. Wat hebben we nu weer voor je klaargelegd? Tammy Wynette. Ja, we gaan weer even tear jerker. Tranen trekken, dat is een rare combinatie wat ik net zei. Tammy Wynette en Divorce, oftewel D-I-V-O-R-C-A. En ook dat komt uit de jaren 70. Hier is de country koningin uit die tijd toch wel. Hè? Tammy Wynette, later met de Pet Shop Boys, maar dit is toch ook wel grappig.

Er is natuurlijk een Nederlandse versie van, natuurlijk. Monica West met Scheiding. En dan Dolly Parton heeft er ook nog een cover van gemaakt. En Liz Anderson en Claude François. Ja, dat maakt ook natuurlijk wel Les mots secrets, oftewel de geheime woorden, want dat betekent het in het Frans. Maar ja, daar zingt ze ook een beetje over. Hè. Tammy Wynette was destijds allemaal niet zo heel erg bespreekbaar, natuurlijk een scheiding. Maar ze zongen wel een liedje over. En Tammy Wynette komen we later nog tegen bij de Pet Shop Boys. En daar maakt ze nog hele grote hits inderdaad. Maar ook bij de KLF volgens mij. Ja, KLF, daar zingt ze ook bij. Wat hebben we nog meer voor je klaar liggen? Ja, we blijven even bij de country inderdaad, want dat zat ook in die bakken. Ik dacht, Chip Taylor, dat klinkt zo bekend. Same old story.

Slow Down van Shabby Tiger, 1975. Eigenlijk een eendagsvlieger, ook een vrolijke plaat. Eigenlijk dat de tijd dat de Sweet and Slate al, de glamrock groepen eigenlijk alweer een beetje over hun hoogtepunt heen waren. Ik heb vorige week alle singles van zolder gehaald die met een S begonnen. En ook dus deze inderdaad. Erik zegt, ik heb het hoesje erbij gezet, dus luister eens naar de B-kant. Nou, dat moet ik nog eventjes gaan doen, maar dat hebben we nog niet gedaan. Dus dat gaan we ook nog wel doen. Maar dat is wel een hele aardige tip, mag ik wel zeggen. Shabby Tiger dus met Slow Down. En de 3 Degrees is een van de laatste alweer. We hebben nog maar een minuutje of 10 te gaan. Kunnen nog 2 plaatjes draaien. En een daarvan, dat zijn de 3 Degrees. When will I see you again?

When will I see you again? Nou, wat mij betreft volgende week natuurlijk. Althans niet zien, maar in ieder geval luisteren naar weer een nieuwe aflevering van 100% Vinyl. Dat hebben we weer met veel plezier voor je gemaakt. Singeltje kwam uit 1974, stond nummer 3 als hoogste positie. En de nummer 1 van hem was natuurlijk Dirty Old Man. Ja, 1973 kwamen ze daar bekend mee. En dit was de opvolger. Nee, dit was niet de opvolger. Deze ging nog van tevoren. Ja, dit was Maart. En die andere, die oude man, die kwam pas om december opdagen. Wel nummer 1. Daarna kwamen er nog veel meer hits. Tot aan de jaren 80 toe hebben ze inderdaad de studio's weten te veroveren. En de hitparades inderdaad met veel hits. De 3 Degrees inderdaad. Dat was vergane glorie, want ik heb deze dames ook nog een keer gezien een paar weken geleden bij Max. Die hadden een programma op de middag waar ik toevallig langs zepte, serieus. En niet per se doelgroep TV, nee, ik zepte langs en ik zie daar de 3 Degrees. Maar ik denk, ja, dat zijn de oorspronkelijke 3 Degrees. Ja, dan zeg ik, eigenlijk niet meer doen. Nee, niet meer doen. Lief bedoeld, maar toe jongens. Nee, je moet een moment op een gegeven moment zeggen dat iemand tegen je zegt, joh, zou je dat nou wel doen? Abba, dat kunnen we er altijd doen natuurlijk. Ja, een van de laatste platen van vandaag. The Name of the Game is het singeltje. Anita heeft het ooit gekocht. Heeft met grote letters op het hoesje geschreven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat bij mij om de achterkant van het plaatje. Niet van Anita, maar van het singeltje natuurlijk van Abba. I Wonder Departure. En dat is een pracht van een track. Er zit een kraakje in, maar dat mag natuurlijk. I Wonder Departure.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse hooggerechtshof voor sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Infomix met muziek en informatie.
1: Ja, ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Allereerst tijd voor Vraag het de meiden van de dierenkliniek. Ze informeren u over uiteenlopende zaken van gedrag tot het beste is voor uw huisdier. We bellen met Sandra Müller, een nieuwe dierenarts bij Epicentrum. Tot 28 november kunnen bezoekers van een museum aan de Dorpstraat in Vaassen genieten van het werk van 8 plaatselijke kunstenaars. Michel Scherf, die werkt met zouten, waarmee hij schilderijen maakt, nodigt u uit. Peter Oosterhof trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerde. Dick van der Veen sprak met hem en dat hoort u deze week ook in dit programma. Uiteraard hoort u het laatste nieuws uit de regio met aanvullende tips gelezen door Willem Hulshoff. En is Wilfried Elsinga, onze weerman, ook weer terug van vakantie. Hij brengt het actuele weerbericht. Het tweede uur van Infomix staat volledig in teken van jazz en Moor en Epe. De aftrap afgelopen zaterdag was onvergetelijk. Het gratis toegankelijke evenement vindt plaats op 5 zaterdagen op het Kerkplein in Epe tot en met 22 augustus. Naast muziek van optreden artiesten zijn er in het tweede uur interviews te horen met alle acts. En in de tweede uitzending praat Jan Egbert met Manuel Hukas, als ik goed uitspreek, van de Nederlandse innovatieve soulband Liquid Spirits. En waarom ze op het adviesje als Liquid Soul Spirits staan vermeld, hoor je het u in de uitzending. Ook gaat hij bellen met Gina de Boer. Zij was vorig jaar een van de smaakmakers en publieksfavoriet met Gina's Band of Blues. Op vele verzoek zijn ze zaterdag terug, maar dat allemaal in het tweede uur van dit programma. Kortom, 2 uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek in de vertrouwde handen van Gert Roelofs, die ook weer terug is van vakantie, en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: De komende 5 woensdagen tot en met 19 augustus staat het Veluwsmuseum Hagedoornplaatsen helemaal in het teken van de museummagie. Dat zijn kindermiddagen met creatieve en leerzame dingen. Dit is toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Je kunt jezelf verkleden als boer of boerin en ga met de kinderen mee op een interactieve rondleiding door de ruim 300 jaar oude boerderij. Onderweg ontdek je hoe mensen vroeger woonden, werkten en leven op het Veluwse platteland. Ook is er een speurtocht en kunnen kinderen zich uitleven bij de zand- en waterspeeltoestellen. Voor meer informatie kunt u kijken op hagedorensplaatsen.nl Museum Magie Kindermiddag op de woensdag. De zomervakantie is weer begonnen en ook dit jaar heeft Koppelshoe een fantastisch programma met sportieve en avontuurlijke activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Epe samengesteld. Of je nu houdt van sporten, waterspret of samenwerken met vrienden of spannende uitdagingen aangaat, er is in deze zomer van alles te beleven. In verschillende dorpen binnen de gemeente is er altijd wel iets in de buurt voor jou te vinden. Wil je weten welke activiteiten en wanneer plaatsvinden? Kijk dan op het volledige programma op de website van Koppelshoe en meld je aan voor je favoriete activiteit. En Tour Club Heerde organiseert dit jaar de Jumbo Heerde Veluwse Mooiste. En deze vindt plaats op zaterdag 1 augustus. Of je nu een recreatieve fietser bent of een prestatiegerichte rijder, de JHVM biedt voor ieder wat wils. En dit jaar biedt Tour Club Heerden een zorgvuldig uitgestippelde route van 75, 100 en 150 kilometer. Deze routes zijn volledig met pijlen uitgezet en beloven een unieke fietservaring te worden door prachtige natuurgebieden. Onderweg is er een verzorgingspost en een 2 op de langste route. Inschrijven kan via www.fietssporttoertochten.nl. Jumbo Heerde, de Veluwse Mooiste. En iedere woensdagmiddag vanaf 2:30 is het een gezellige drukte in het stationspark in Wapenveld. Want dan rollen de Jeu de Boelballen over de banen. En er wordt een ontspannen en sportieve sfeer onderling een wedstrijdje gespeeld. Jeu de Boel is een spel waarbij gezelligheid, ontspanning en humor hand in hand gaan. Steeds meer mensen weten deze weg te vinden. Ook op vrijdagmiddag wordt er om 2:30 gespeeld en iedereen is van harte welkom. Of je nu ervaren bent of juist het spel wilt leren kennen. Lijkt het je leuk om mee te spelen of wil je eens komen kijken? of Schöneboel wat voor je is, er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. U kunt terecht bij Eddie Eikelboom en die vertelt van alles en gezellige sport. U kunt gaan naar de locatie Stationspark in Wapenveld op de woensdag en op de vrijdagmiddag.

0: Inmiddels hebben we de dierenarts en de nieuwe dierenarts Sandra Müller aan de telefoon namens dierenkliniek Epicentrum. En als we in de studio zijn, mag u bellen. Maar nu heb ik haar met tips voor de vakantie. En we willen haar natuurlijk introduceren. Een kennismaking. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, nieuwe dierenarts bij Epicentrum.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, vanaf mei dit jaar ben ik werkzaam bij dierenkliniek Epicentrum.
0: Hoe ben je hier terecht? Ben je daar terechtgekomen?
1: Ik ben verhuisd naar Epe vanaf januari. Woon ik in Epe. Ik kom oorspronkelijk uit Uggelen, maar heb in Utrecht gestudeerd. In Groningen even gewoond en in Leiden een aantal jaren. En nu wilden we eigenlijk terug weer naar de Veluwe. Nou, het is Epe geworden en toen ben ik daarna gaan zoeken naar een baan.
0: Ja, en toen kwam je terecht bij Epe Centrum.
1: Ja, zeker, ja. En,
0: hoe voelt dat?
1: Bevalt goed.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Zo snelle inburgering dan wel als je gelijk in het dorp werkt.
0: Dat is zo op een gegeven moment. Dan ken je nog beter de dieren dan de eigenaars. Maar alle nee. En de dierenarts bij de Epicentrum. Nou ja, we volgen al sinds de dierenkliniek ooit begonnen is. En de Emmastraat volgen we het altijd al. En zijn inmiddels elke maand met tips. En dan kunt u normaal ook bellen en vragen stellen. Dit keer doen we dat niet. Maar jij hebt wel een aantal tips meegenomen, Sandra. Tips op vakantie met uw huisdier. Kan dat zomaar? Ja.
1: Nou ja, dat gaat, ja, het kan liever niet zomaar. Hè? Dus natuurlijk als het goed is, zijn er al mensen denk ik op vakantie. En wij zien ook veel mensen die hier natuurlijk op vakantie gaan en Epe. Maar wij raden wel een voorbereiding van tevoren aan om problemen te voorkomen. En optimaal te kunnen genieten natuurlijk van de vakantie.
0: Oké, en met uw hond, is er iets speciaals voor nodig als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat? Of is het echt raadzaam langs de dierenarts te gaan eerst?
1: Nou ja, dat wat u zegt is natuurlijk sowieso goed. U kunt uw dierenarts altijd om advies vragen. Er zijn wel een aantal dingen die goed zijn en die je zelf kan controleren. Je hebt een paar verplichtingen namelijk. Zeker als je naar het buitenland gaat op vakantie. Is het goed om op ruim op tijd te kijken of je het paspoort, überhaupt je paspoort kan vinden van de hond. Of de hond gevaccineerd is tegen rabies. Dat is verplicht voor reizen naar het buitenland. En in sommige landen zijn er nog wat aanvullende eisen. Frankrijk dan niet speciaal. Maar bijvoorbeeld als je naar Engeland reist of Noorwegen, dan moet er ook een verplichte ontworming een aantal dagen voor vertrek gegeven worden.
0: Okay.
1: Dus dat kun je natuurlijk thuis controleren. En zeker de rabies moet tenminste 3 weken van tevoren gegeven worden als je die nog niet eerder is gevaccineerd tegen rabies. Dus dat moet je op tijd beginnen.
0: Ja, en daar staat, is dat paspoort essentieel bij, want daar staat alles in natuurlijk al.
1: Ja, dat is je bewijs. Ja, er staat het chipnummer in van de hond en die moet gecontroleerd worden. En dat is je eigendomsbewijs en je vaccinatiebewijs.
0: Bestaat er nou ook zo'n paspoort voor katten al of is dat nog niet?
1: Het bestaat wel. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die een kat meenemen op vakantie, want dan heb je dezelfde verplichtingen. Maar een paspoort is voor een kat niet verplicht in Nederland.
0: Okay.
1: Dus je hoeft voor een kat geen paspoort te hebben. Nee, dus dat kan. Ga je dus naar het buitenland, ja, dan moet je hem wel hebben.
0: Maar dat paspoort is dus essentieel. Dan krijg ik een heel andere vraag binnen van luisteraar die toch reageert. Maar daar kom ik zo meteen maar mee.
1: Okay.
0: Een kat. Sommige mensen nemen de kat niet mee, maar laten ze thuis. Kan die alleen zijn?
1: Nou, een kat kan is natuurlijk wel anders dan een hond. Kan op zich een redelijk solitair dier. Kan best wel alleen zijn, maar het is zeker raadzaam om in ieder geval dagelijks, sommige katten misschien beter 2 keer per dag, maar dagelijks iemand laten controleren of het goed gaat met de kat. Eten te geven, kattenbak te legen. Nou, als je dat niet dagelijks doet, dan kan het ook onzinnelijk worden. Katten blijven liever wel thuis. Dus een oppas aan huis is voor een kat over het algemeen te verkiezen boven naar een pension. Maar dan kun je dat niet regelen. Dan zijn er natuurlijk ook dierenpensions waar de kat naartoe kan.
0: Nou, thuis met de kattenluik. Sommige katten maken ook natuurlijk als je als huiseigenaar, gewoon als diereigenaar, gewoon thuis bent. Gebruik van de kattenluik, dan zijn ze ook de hele dag weg bij wijze van spreken.
1: Ja, nou ja, dus als een kat gewend is om naar buiten te gaan dan maar wel elke dag controleren. Er kan altijd wat gebeuren. Zeker als een kat naar buiten gaan, Naast dat ze natuurlijk een ongeluk kunnen krijgen als er iets niet werkt met het kattenluikje of iets niet goed gaat met het eten, met de voerautomaat of ergens een deur toch dicht is geklapt. Dan kun je problemen voorkomen als je toch even iemand laat checken of dat goed gaat.
0: Nou, even checken en 14 dagen ja. Een beetje alleen laten, dat wil niemand natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker.
0: De vraag nu, die is even heel wat anders. Iemand zegt, ik weet niet of jullie daar veel mee in aanraking komen. Maar mijn hond die loopt nou overal door het gras heen. En wordt gewaarschuwd voor een soort gras. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik overval je er misschien mee, want die kreeg ik net binnen.
1: Ja
0: dus.
1: Hoor, ja, nee, ik heb daar kan ik er ook wat over vertellen. Zeker in de zomer heb je veel lang gras en dat uitgedroogde uiteindjes de zaden van die grasprieten, dat worden ook wel grasaren genoemd, zitten dan een lange sprietjes aan. En die grasaren die komen redelijk makkelijk los als dat heel droog is. En die hebben een soort hele kleine weerhaakjes. Dus als die in het vacht van je, met name honden, vast komen te zitten, gaan die makkelijk onderhuids. Dringen die we onderhuis. Dus zien we ook wel dat ze in een oor zitten, in een neus. Maar met name meest voorkomen tussen de tenen. En dat kan flinke problemen geven, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus advies niet laten spelen in hoog droog gras. En als je dat wel eens gebeurt, met name langharige en wat hare honden met krulletjes controleren of er niet iets vast zit tussen hun tenen. Want ja, in het begin kan je ze er nog uittrekken. Maar als ze al diep onder de huid zitten, dan ben je eigenlijk niet te laat.
0: En anders inderdaad, als je toch twijfelt.

0: zeker controleren.
1: Nou goed dat je deze tip meegeeft nu alweer. Komt er nog iemand binnen die zegt... je bent nou dierenarts in Epicentrum. Hoe is het in het nieuwe team te werken?
0: Ja, leuke vraag. Nou, heel goed. Ja, het is overal natuurlijk altijd weer wennen. Zeker als je al een aantal jaar dierenarts bent... En heel lang op dezelfde plek werkt... en dan in één keer in een nieuw team komt... dan voelt het als eventjes alsof je weer opnieuw begint. Maar nou, het is een hele drukke praktijk waar iedereen wel, waar echt ja, hard gewerkt wordt door iedereen. En iedereen heel veel passie heeft ook voor het werk. Dus dat is heel mooi. En ja, ik heb het idee dat inmiddels dat ik wel redelijk goed ingewerkt ben in het nieuwe team.
1: Nou, straks in het najaar hoop ik jou ook persoonlijk hier in de studio een keer aan te treffen. Hoeveel dierenartsen zijn jullie nu?
0: Ik ben de vijfde dierenarts.
1: Oké, okay, dat zijn allemaal vrouwen toch, neem ik aan? Of
0: allemaal vrouwen, ja.
1: Ja. En jullie hebben een aantal, ik vind dat een heel moeilijk woord, paravegetariërs.
0: Ja, dan stel je me wel een vraag, dat durf ik niet. Dan ga ik waarschijnlijk fouten maken, als ik dat zeg. Maar er zijn
1: een aantal.
0: Er zijn er een stuk meer, ja. Meer dan vijf. Nee, dat zijn er acht. Nee, daar heb ik helemaal niet op
1: rij staan. Hey Sandra, bedankt voor nu. Ik ga jou, als je zelf nog op vakantie gaat, een hele goede vakantie toewensen.
0: Ja, maar nog één tip, want daar hebben we niet over gehad. Maar één tip voor mensen in het buitenland, maar ook in Nederland. Gebruik goede teken antiparasitica, tekenpreventie. Want we zien toch nog wel... Nou ja, daar veel problemen met, of steeds vaker problemen met ziektes die worden overgewacht door teken. Eventueel, en als je naar het Middellandse Zeegebied gaat, goed om ook zandvliegwering te gebruiken met pipetjes of met een halsband, speciale halsband. En goed te ontwormen. En dat wilde ik nog even meegeven, want dat zijn wel dingen die misschien soms over het hoofd worden gezien. Maar zeker in Zuid-Europese landen komen nog wat andere ziektes voor dan wat we hier in Nederland zien. Maar dus ook in Nederland brengen de tekenziektes mee.
1: Goed dat je er nog
0: even... Iedereen die luistert, dat is goed om op te letten.
1: Dan nog even benadrukt. En als u toch nog een bezoekje brengt aan de dierenarts of daar niet in staat.
0: Ga daar even naar, ja. Overleg waar je heen gaat. Ja. Bij twijfel bel eventjes of vraag assistenten. En op tijd voorbereiden, zorg voor een fijne vakantie.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor deze aanvullende tip nog. En graag tot een volgende keer.
0: Ja, tot volgende keer.
1: Oké,
0: okay.
1: Hoi.
0: Tot ziens. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Doei.

0: inmiddels de volgende gast aangeschoven in de studio. Dat is Michel, zeg ik het, Scherf.
1: Ja, Michel Scherf.
0: Wat welkom, want je zit hier niet zomaar, want tot 28 november kunnen bezoekers van het museum aan de Dorpsstraat in Vaassen genieten van het werk van onder andere van jou en van 7 andere plaatselijke kunstenaars.
1: Dat klopt helemaal.
0: Wie zijn die 7 anderen?
1: Nou, ik heb ze nog maar een paar keer ontmoet, dus alle namen achter elkaar, dat wordt een interessante, maar ik krijg het in 1 keer door. dat is Monique van der Bos, eens even kijken, Ria Debets. Even kijken, wat was die andere dan ook weer? Lammy Alons is dat. Wilma de Hamer. En Caroline van der Vaat. En dan ben ik er eentje een hele belangrijke vergeten. Maar dat is degene die mij erin heeft gebracht. Dat is Lot Kreeftenberg.
0: Ja, ja, dat klopt. En die had ik benaderd over deze tentoonstelling. En toen zegt ze, het is wel heel mooi. De jongste kunstenaar die wil naar de studio komen.
1: Ja, dus, jong tussen 2 haakjes.
0: Ja, Museum Vaas en Story brengt kunstenkijker. Exposeer je dan daar nu met z'n allen dan? Is daar wel ruimte voor?
1: Klaarblijkelijk wel, ja. Ik had de ruimte nog niet eerder gezien. Ik woon er al een hele lange tijd. Ik was nog nooit binnen geweest. Dat nog nooit eerder gezien voor de.
0: Je wist wel waar het was?
1: Of? Ik wist wel waar het was, okay. Inderdaad. Alleen was er nog nooit binnen geweest. Alleen het was even spannend van hoeveel ruimte ik nou voor mijn eigen werk had. En hoeveel de anderen hadden. Maar iedereen heeft een goed stuk muur gekregen of een stuk vitrinekast. Het staat er allemaal hartstikke mooi bij. We hebben zat. Ja, veel ruimte.
0: Waar moet ik aan denken? Hoeveel per kunstenaar heb je hem dan 1 stuk in mogen brengen of 2 of 3 stukken?
1: Ik had heel veel nog liggen. Ik dacht van ja, nou, ik lever gewoon een groot gedeelte aan. En mogen ze kijken wat ze willen gebruiken. En ik heb uiteindelijk 8 stukken, waarvan 4 echt wel hele grote stukken ingeleverd. Maar ze hebben ze allemaal in gebruik genomen. Een stuk muur en 2 vitrinetafels. Dus dat, daar was ik al heel blij, omdat alles nu tentoon staat. Wat ik ingebracht heb. Ja.
0: Je noemde die andere kunstenaars net, maar dat is ook een heel veelzijdigheid van kunst. Olieverf, acryl, pastel, ja. Inkt, tot dat beeldhouwen, tot sieraden, van alles is te zien.
1: Dat is
0: dus
1: het beste van de expositie, is de veelzijdigheid van het werk. Je hebt voor iedereen is het wat wils. Ja, het. Het Oost-Indisch inkten van Lot Kreeftenberg, die prins, dat is hartstikke gaaf. En dan heb je ook nog de aquarelschilderijen en het glas van andere kunstenaars.
0: Ja, Monique van der Bos doet en Klein Klauwenberg met glas en keramiek. Dus,
1: en iedereen heeft zijn mooie plek gekregen met een goede ademruimte om het werk heen. Dus het is niet benauwd daar. Het staat er allemaal hartstikke goed. Ja.
0: En je hebt het zelf niet ingericht, dat heeft die werkgroep gedaan.
1: Dat was even wennen, ja. Want zo was ik het als kunstenaar nog niet gewend dat je werk moest aanleveren en dat het dan door iemand anders werd opgehangen of ingericht. Want
0: gebeurt glas natuurlijk ook altijd in de Kannenburg, hoor. Dus,
1: normaal heb ik de exposities zelf die ik gehad heb. Dan heb je een curator bij en overleg je wat voor werk lever je aan en hoe wordt het opgehangen en hoe zie jij het zelf het beste en hoe denkt de curator daarover en uiteindelijk vind je daar een grijs gebied in. Maar dit was nieuw en ik dacht van ja, dus zitten er een paar kunstenaars die het curatorschap hebben opgepakt en mensen van het museum zelf en die zullen er wel verstand van hebben. Dus ik was in alle hoop dat goed kwam en het is ook helemaal goed gekomen.
0: Ja, en nu heb jij een bepaalde kunstaard, want ik noemde het al vandaag op sociale media ook al, je werkt met zouten.
1: Ja.
0: Waarmee je schilderijen maakt.
1: Ja.
0: Een bepaald tipje van de sluier oplichten. Ja, je kunt zeggen, kom maar kijken naar het museum. Dat was een dagarie, maar.
1: Ja.
0: Maar wat is het?
1: Ik giet. Ik maak oplossingen met zout en water in de meest basic manier van het werk. En dat meng ik dan tot het helemaal in elkaar opgelost is. En die oplossing die giet ik dan in containers uit. Dat kunnen bakken zijn van RVS, van hout, van keramiek. En met het opdrogen, met het verdampen en het samenklonteren van die kristalmoleculen krijg je uiteindelijk kristalgroei. En die kristallen die laat ik of in de container zitten en die worden opgehangen of neergelegd als presentabel werk. Of die gaan uit de bak en daar maak ik dan ander werk mee. Dus het is hybride. Het zijn niet alleen schilderijen, het wordt ook voor sculpturen gebruikt. Het is een heel langzaam proces ook. Dus je moet er veel geduld voor hebben. Maar het is heel
0: Je maakt me heel nieuwsgierig. Denk ja, je, het is, ook. Je moet het zien.
1: Ja, ja, je moet het zien. Ja, dat is, kom naar de expositie, zou ik zeggen. Dan kun je het zien.
0: Hey, hoe ben je ooit in de kunstenaarswereld terechtgekomen? Was je direct je eerste art van kunst? Of ben je eerst met olieverf of iets anders begonnen?
1: Ik had al een creatieve achtergrond. Al van kinds af aan al altijd wezen tekenen. Altijd wezen bouwen. Vanuit familie, mijn moeder en mijn grootvader zijn allebei tekenaars. Ook schilders. Dus vanaf die kant had ik de creatieve kant al wel meegekregen. Ik ben wel in de techniek gegaan als industrieel tekenaar. Omdat ik dacht van ja, nou, in principe in de kunst is er niks te vangen. Dat is een hard leven. Mm. Dus toch maar de techniek in, maar dan wel richting die creatieve kant als productontwerper. Die opleiding heb ik afgerond. Maar ja, met de laatste stage dacht ik van ja, ik zie mensen allemaal zich kapot werken op de deadlines. Heel vermoeiend. En jongens die al op hun 30ste, 35ste al gewoon grijze haren hadden. Of al helemaal geen haar meer van het harde werk. En dacht ik van, is dit wel de kant die ik op wil gaan? Mm. En dat was het dus niet. Ik heb toen de knoop doorgehakt van, ik wil toch echt de poging wagen om voor passie en daarin geluk te gaan. En dan de kunstacademie te gaan proberen. Wat ook gelukt is. En toen heb ik 5 jaar de kunstacademie op de HKU gedaan. En dan rol je als zelfstandig kunstenaar in het kunstelaars.
0: Wat is de HKU?
1: Hogeschool de Kunsten in Utrecht.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, dus dat, dan ben je, daarna ben je dan zelfstandig kunstenaar. Ja. En zodoende ben ik kunstenaar geworden.
0: Ja, en toch een investering in jezelf.
1: Dat zeker.
0: Draaien.
1: Ja.
0: Geven daaraan. Ja. Het werk wat mensen van jou daar zien, is dat recent werk? Of jij zei al, het duurt heel een tijd om het te maken.
1: Ja. Ik hou van nieuw en oud, omdat je dan ook proces ziet.
0: Ja.
1: Ik vind het vooral heel gaaf om mensen te enthousiasmeren over laten zien hoe het proces in zijn werk gaat. Want men kent het niet. Ik leg het jou nu uit. Wat is er nou in vredesnaam? Hoe werkt dat?
0: Ja, want ik zou zout en Roma
1: is het. Ja. En dan is het... Dan is het mooi om dan ook nog het werk te laten zien waar je mee begonnen bent. Waar je ook keihard de fout in bent gegaan. En waar het echt een troep is geworden. En dat zijn ook de leuke dingen om te laten zien van... Dit is fout gegaan, maar heeft dit wel teweeg gebracht. En zo zie je een soort van rode lijn in mijn werk. Dus je ziet werk van wat 2-3 jaar geleden. Waar ik begonnen ben met het zoutgieten. Mm-hmm. Exclusief het zoutgieten. En je ziet ook werk die ik in de aanloop na de expositie heb gemaakt. Dus dat, je ziet daar wel een best rode lijn in van hoe zo'n proces nou gaat. En dat laat ik graag zien. Ja.
0: Nou ja, de expositie is inmiddels open. En dat duurt nog wel even, want u kunt tot en met 28 november daar terecht.
1: Dus, 28 november, ja. Ja.
0: Ik kom zeker kijken daar. Het museum trouwens is sowieso los daarvan ook een bezoek waard, hoor. Dus,
1: ja, ook met de fasishistorie en ook de oorlogshistorie is dat zeker om te zien, ja. Absoluut.
0: Wanneer zijn jullie daar? Kunnen jullie daar terecht, luisteraars?
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag is het museum geopend. En dan was het van... moet ik even denken.
0: Nou, kijk anders op de website. Zoek even museum Fase Historie.
1: Ja, maar ik weet wel zeker dat het op de donderdag, vrijdag, zaterdag geopend is. Ja.
0: Dan kunt u daar terecht. En dan kunt u ook het werk van de andere kunstenaars zien. Ben je in die komende maanden ook nog zelf een keer aanwezig? Of zeg je van...
1: Tot de 20e ben ik op vakantie, 20 augustus. En daarna ben ik vaak genoeg terug om mijn werken bij te gieten. Want ik maak de werken zelf op de expositie ook gewoon verder. Dat stopt niet.
0: Oh, het blijft groeien.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, als we een werk van jou kopen, dan kom je toch niet in huis om het verder te laten?
1: Nee. Op een gegeven moment stopt het ook. En als een potentiële koper of iemand die het gaaf vindt, zegt van dit werk wil ik hebben en het staat daar en het is opgedroogd, dan stopt het op dat moment gewoon ook. Maar als het niet zo het geval is, dan giet ik gewoon verder. Dus er staan 2 werken en nu... nog steeds nat.
0: Werk in uitvoering.
1: Werk in uitvoering nog steeds, ja. En zo heb ik het op elke expositie gedaan. Ja, en zo kom ik altijd weer terug.
0: Ja. Heel nieuwsgierig. Ik ga zeker kijken om dat te zien. En ik hoop dan jou te ontmoeten, maar dat weet je natuurlijk nooit. Om te zien van of je daarmee bezig bent. Dus. En ik laat in ieder geval van me horen hoe je werk eruit ziet.
1: Ja, top. Dankjewel.
0: Nogmaals, luisteraars, wilt u daarheen? Museum Vaas Historie. We horen het donderdag, vrijdag en zaterdag open. Even kijken op de website van Museum Vaas Historie. Kunt u het werk aanschouwen van 8 plaatselijke kunstenaars. Trudy Noordenmeer met natuur. Monique van den Bosch, Klein Kouwenberg met glas en keramiek. Ria Debets, die schildert met olieverf, acryl, pastel, inkt en nog een keer acryl zie ik staan. Nee, aquarel en acryl, aquarel, dat is weer wat anders. En beeldhouwer Lammy Ellens, ja, die hebben we al gehad. Die is regelmatig te gast hier. Wilma de Hamer met sieraden, portretschilder Caroline van der Vaten en Loft Krevenberg uiteraard. Met schilderijen, druktechnieken en grote tekeningen in Oost-Indische inkt. En last but not least, Michel Scherf. Die werkt met zouten, die je net hoorde. Ja. Hey, ik wil je bedanken voor de komst in de studio. Een hele goede vakantie toewensen.
1: Bedankt.
0: En ik hoop je daar te ontmoeten.
1: Fijn, ik ook.

0: Peter Oosterhof trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerde. Dick van der Veen sprak met hem en stelde als openingsvraag waar de belangstelling voor politiek vandaan komt.
1: Wethouder Oosterhof, waar komt de belangstelling voor de politiek vandaan?
2: Voor de politiek, dat is al best wel lang bezig. Ik ben opgegroeid in Emmeloord. Toen ben ik bestuurskunde gaan studeren. En dan heb je het heel vaak over politiek en politicologie. Dus die belangstelling die zit die er eigenlijk al in vanaf dat ik denk een jaar of 16, 17 ben. En dat is echt super interessant. Tenminste, dat vond ik zelf. Want toen ik gestudeerd had, en dan moet je ook aan het werk. Dan kom je ook aan het werk bij lokale overheden. En dan zit je aan de andere kant van de plek waar ik nu zit. Dat is best wel bijzonder. Want als je kijkt naar hoe een gemeente werkt, je hebt een gemeenteraad, daar komen jullie ook wel vaak kijken. Je hebt het college van burgemeester en wethouders, maar je hebt ook een heel apparaat aan mensen die helpen om zaken uit te voeren, om de buitenruimte mooi te houden, om paspoorten te verstrekken, om adviezen te geven. En het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor die uitvoering en je moet daarvoor verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. En ik heb natuurlijk heel lang gewerkt in organisaties die dus burgemeesters en wethouders hielpen om die uitvoering te doen. En nu zit je zelf in zo'n college van burgemeesters en wethouders. Dus dan zit je aan de andere kant van de tafel. En dat is best wel leuk om te doen.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Hoe bevallen die eerste weken?
2: Ja, je krijgt een rondleiding. Bijvoorbeeld de mensen van de buitendienst hebben me meegenomen om te laten zien van nou, hoe ziet het groen in de gemeente eruit? Dat is best wel verrassend hoor. Als je kijkt wat ze allemaal aanleggen in perkjes met bloemen. En bloemen trekken weer insecten aan. En ze moeten dat ook beheren en onderhouden. Als je kijkt naar de buitendienst, die heeft eigenlijk ook een dubbele functie. Want er werken ook een hele hoop mensen van Lucrato daarin mee. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel zin aan.
1: Vroeger de sociale dienst.
2: Vroeger was dat de Veluwe.
1: Ja.
2: En deze mensen die kunnen nu ook meebouwen en meedoen aan een mooie openbare ruimte, terwijl ze wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus dat is echt heel mooi om te zien.
1: Hebt u lang over moeten doen toen het verzoek kwam om in dat college te gaan zitten?
2: Dat is wel een bijzonder, want sommigen vroegen ook aan mij, is dat nou een droom die je altijd gekoesterd hebt? Dat is best wel complex. Want als je gaat kijken, je bent 4 jaar lang wethouder. Dat moet je in een ploeg van burgemeester en wethouders doen.
1: Als het al 4 jaar duurt tegenwoordig.
2: Dat klopt, dat kan zomaar anders zijn. Dat moet je ook realiseren van tevoren. Maar je moet dat ook in een ploeg van burgemeester en wethouders doen. En dan moet je natuurlijk ook wel het idee hebben van, ik ga met deze club ga ik de 4 jaar volmaken. En daar heb ik hier alle vertrouwen in, dus daar ben ik wel blij mee. Maar het geldt ook voor de gemeenteraad. Ik heb natuurlijk een fractie van de VVD in de gemeenteraad. Je hebt andere coalitiefracties. Die moeten het ook samen kunnen vinden. Verder moet je ook op inhoud moet je elkaar kunnen vinden. Dus het coalitieakkoord wat er ligt, dat is ook echt iets wat wij straks moeten gaan uitvoeren. En wat ook onze, bijbel mag ik niet zeggen, maar dat is onze richtsnoer voor de komende 4 jaar. En als dat allemaal een beetje klopt, dan kan je ook zeggen van nou, daar spring ik in. Dat heb ik ook vol overtuiging gedaan. En die eerste weken vind ik eigenlijk best wel heel leuk. De dingen komen ook wel een beetje uit zoals ik dat had verwacht. En daar word ik heel blij van.
1: We hadden het even heel kort over dat doemscenario. Stel dat je tussentijds eruit gaat, maar dat willen we even passeren. Maar goed, na die 4 jaar komen er opnieuw verkiezingen. De kans dat een wethouder van een niet de grootste partij dan weer moet verdwijnen. Heeft u dat ook meegenomen in het beslissingsveld?
2: Zeker. Dat is het risico wat alle wethouders lopen. Net als dat er ook dingen kunnen gebeuren waar jij verantwoordelijk voor gehouden wordt. En op basis waarvan je bijvoorbeeld zou moeten zeggen, ik moet hier mijn conclusies trekken. Ja, we leven gelukkig in een democratische rechtsstaat waar 1 keer in de 4 jaar verkiezingen zijn. Dat kan zomaar anders als je Als je 1500 kilometer naar het oosten rijdt, ziet de wereld er anders uit. Dit is wel het systeem waarin wij zitten, waar ik ook trots op ben. Maar ik weet ook, dat kan na 4 jaar of eerder, kan het zomaar klaar zijn.
1: Maar dan kun je je tevoren, bijvoorbeeld in het onderwijs gebeurt dat met name, indekken doordat je een terugkomstregeling hebt.
2: Dat geldt niet meer voor mij. Dus ik heb wel bewust deze keuze gemaakt. Ik heb geen terugkeerregeling. Alleen de eerste 3 maanden. Maar dat is zo klein, dat moet je eigenlijk niet meewegen.
1: Dan kom je in zo'n college en dan volgen de eerste onderhandelingen. Komt er dan iets uit waar u zich helemaal in kunt vinden? Is het de beoogde portefeuille?
2: Qua portefeuille ligt hier ook wel mijn passie. Ja, dat moet ik wel zeggen. Als je het hebt over openbare ruimte, en je hebt het over de ruimtelijke ordening en de sport, dat vind ik echt hele mooie onderwerpen om mee bezig te zijn. Dat houdt mensen bezig. Er zitten ook grote opgaven in, want er is best wel woningnood. En we moeten echt de schouders eronder zetten. Aan de andere kant, een woonwijk staat voor meer dan 100 jaar. Dus we moeten ook wel zorgen dat er een beetje kwaliteit in zit. En dat het ook een beetje voldoet aan de eigenheid van Heerde en Wapenveld en Vezen en Vorcht. Dus we moeten daar altijd een soort van afweging in maken. Aan de ene kant wil je snel, aan de andere kant moet het ook wel kwalitatief zijn. Het moet betaalbaar zijn. We moeten naar mensen luisteren. Ik bedoel, als we een woonwijk maken, dan wonen ook mensen omheen. Die vinden daar ook bepaalde dingen van. En we moeten eigenlijk proberen om zoveel mogelijk, dat kan niet altijd allemaal 100%, rekening te houden met wat die mensen vinden en wat er bij hun in de buurt gerealiseerd wordt. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, ja, het is altijd afruilen. We hebben als VVD helaas geen absolute meerderheid. Ik schat ook niet in dat ooit gaat gebeuren in Heerde. Maar dat betekent dat je met een aantal andere partijen om tafel gaat zitten en dat je, we hebben dat aan de hand van de begroting gedaan, dat je met elkaar gaat kijken waar zitten de belangrijke punten. Je krijgt niet op alle punten wat je wil. Het betekent dus dat als jij op het ene punt wat prijs geeft, dat je op het andere punt misschien wat gegund krijgt. En zo is zo'n coalitieakkoord opgebouwd. En ik ben er wel trots op en tevreden mee.
1: Geven en nemen.
2: Zeker, ja. En een mooi voorbeeld, want daar zal u vast naar willen vragen, is de zondagopenstelling. Daar hebben we het ook in de raad over gehad. Wij hebben ons gevoegd in het standpunt dat we zeggen van nou, de zondagopenstelling, daar gaan we niet actief op zitten deze coalitieperiode. Maar dat betekent ook dat wij op economie en op wonen en op ruimtelijke ordening en op sport een aantal dingen van terug hebben gekregen. Omdat wij dat hebben weggegeven en prijs gegeven in de onderhandeling. En dat is ook mooi, want dan heb je ook een gebalanceerd coalitieakkoord. Want elke politieke partij die in zo'n coalitie stapt, moet ook aan zijn achterban kunnen vertellen, dit brengt ons meer dan dat ons kost. Het is goed dat we in deze coalitie stappen en mee gaan doen.
1: Zit hier een wethouder tegenover me die graag menselijk contact heeft, graag met die burger in gesprek wil?
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Ik ben dorpswethouder voor Wapenveld. En ik ben nu bezig om te organiseren dat ik één keer in de zoveel weken in de MFA in Wapenveld koffie kom drinken. Zodat iedereen even binnen kan komen lopen als ze met iets zitten om dat ook te bespreken.
1: Dan kun je ook letterlijk en figuurlijk op de koffie komen.
2: Dat is zeker waar. Maar ik vind het belangrijker om met de mensen in gesprek te gaan dan te denken van, ik doe hier de deur op slot, zodat niemand me wat kon vertellen. Want dan denk ik dat ik aan het einde van de 4 jaar ook niet prettig terugkijk. Ik wil het graag met de mensen doen.
1: Hoe dan ook, de start is naar wens geweest.
2: Ik ben blij, ja. Mooie ploeg. Ik kan het goed vinden met de collega-wethouders. Ik heb ook al wat gesprekken met, want we staan als gemeente natuurlijk ook niet alleen. Met wethouders van Hattem en Epe en noem maar op. Want we zijn ook niet een hele grote gemeente, dus we moeten ook wel wat samenwerken. Dus daar zie ik ook al naar uit. Dat gaat ook goed.
1: Dat brengt me op het gedachte dat hier in dat opzicht in een wat moeilijke positie zit door diverse samenwerkingsovereenkomsten, zowel naar de kant van Zwolle als naar Apeldoorn.
2: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, maar dat is best wel ingewikkeld. Want wij bepalen als kleine gemeente natuurlijk niet op welk onderwerp wie met elkaar gaat samenwerken. Als Apeldoorn erbij zit, die is 160.000 inwoners. Dan hebben wij met onze kleine 19.000 inwoners natuurlijk niet zo heel veel in te brengen. Dus wij moeten ook wel aansluiten bij samenwerkingen die er zijn. En als je kijkt dat wij samenwerken in de Stedendriehoek en ook in regio Zwolle, dan kan je wel zien dat ze daar hele grote dingen aan het doen zijn. Dus als je kijkt in Deventer of de Stedendriehoek, daar moeten 50.000 huizen worden gebouwd. En dat doen ze aan de noordkant bij ons, doen ze dat in Zwolle ook. En in de huidige gemeente Deventer staan 48.000 huizen. Dus wij krijgen aan de zuidkant en aan de noordkant er een gemeente Deventer bij. Dus dat betekent ook dat de effecten van die vele mensen die daarbij komen wonen, die gaan wij hier ook wel merken. Dus wij moeten ook aan die tafels blijven zitten om de belangen van onze 19.000 inwoners en van onze gemeente goed te vertegenwoordigen. Dus je moet zo nu en dan heb je niet invloed op welke samenwerkingsverbanden er zijn. Je moet wel aan tafel gaan zitten. Dat is gewoon in je eigen belang.
1: Heerde heeft de laatste jaren veel gebouwd. Ja. En die voortgang die staat u voor.
2: Ja, je moet je voorstellen, als wethouder begin je niet opnieuw. Je hebt een hele organisatie, je hebt ontwikkelingen die er nu al zijn. Nee. We hebben net een nota van uitgangspunten vastgesteld voor de Horstzoeker Enk, maar ook voor, volgens mij, ik ben nog niet zo goed thuis in de namen, maar van Monnikenveld, volgens mij in Wapenveld. Je gaat eigenlijk op de schouders van je voorgangers, ga je verder. En dat is ook goed. Natuurlijk maak je daar, geef je daar je eigen saus en kleur aan. Maar we moeten ook niet vergeten dat we het doen voor de grotere opgaven. Die waren er onder het vorige college en die zijn er nu ook. En de woningnood is er. We hebben een hoop gedoe op stikstof. We hebben van allerhande dingen te doen. De AXO in Wapenveld stopt, daar moeten we op verder. Dit zijn allemaal niet dingen die ik begin en die ik ga afmaken. Want we zullen ook mee gaan maken dat ik in de komende 4 jaar betrokken ben bij nieuwe ontwikkelingen die daarna afgemaakt worden. Ja, we zitten in een rijdende trein, zeg maar. En je kan een beetje je eigen kleur eraan geven, maar de trein moet wel verder rijden. Zo zie ik het in ieder geval.

0: En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, Summertime. Dat is, gaat natuurlijk over het weer. En Wilfried Ernstga is weer terug van vakantie. Dus we gaan met hem even bijpraten hoe het de afgelopen week geweest is. En of we nog veel zon krijgen de komende tijd. En dat horen we allemaal in het volgende item. Ja, Wilfried, een heel goedenavond. Ja, we hebben jou een paar weken gemist. Ik hoop dat je ook een goede vakantie gehad hebt. En ja, we zitten hier ook nog in de vakantieperiode wat Nederland betreft. En we zijn even benieuwd, ja, een terugblik en een vooruitblik wat het gaat worden.
1: Ja, nee, ik heb een goede vakantie gehad. Ik ben nu terug nu. Maar de vakantie is eigenlijk in volle gang. Dus de vakantiegang is natuurlijk heel belangrijk wat voor weer het was. En we hebben natuurlijk een enorme hete periode gehad af en toe de laatste weken. En ik denk dat de afgelopen week toch een enige verkoeling wel toch voor de meeste mensen wel aangenaam was. Even een beetje bijkomen van al die hitte. En ja, er viel zelfs een beetje regen van het weekend. In het oosten van het land lokaal 10 tot 15 mm, lokaal zelfs 20. Dus dat was zeer welkom natuurlijk in die droogte die er was. Maar elders in Nederland bleef het bij ja, een aantal millimeter, stelde niet veel voor. Dus we hebben eigenlijk in het oosten van het land ook een deel van de Veluwe geluk gehad dat we toch al wat enige regen hebben gehad. Want ja, veel regen zit voorlopig niet in de kaarten. Nee. De temperatuur vorige week over het algemeen onder de 25 graden. Zaterdag was weer even een opleving naar 28 graden. Ja, en onder de regen werd het zo'n beetje 21 graden. Ja goed, en het herstel is eigenlijk weer vlot begonnen. Hè, het was echt een rare dag zo tussendoor. Bewolkt, miserig, wat regen. Totaal anders dan alle dagen van, deze zomer toen we nu bijna geweest zijn. Maar goed, we zitten nu weer een beetje in hetzelfde stramien als de laatste tijd. Want we krijgen weer te maken met ja, hoge temperaturen. Wat de Nederland betreft hebben we toch echt wel een groot tekort in Nederland. In het oosten van het land, in onze regio onder andere, ja, is er zo'n beetje 20 tot 30 mm gevallen tot nu toe in deze maand. Ja, het duurt nog een paar dagen, dus het is echt veel en veel te droog. En op heel veel plaatsen in Nederland is het zelfs plaatsen waar het zelfs 0 tot 1 à 2 mm gevallen is in de hele maand, dus eigenlijk niks. Kortom, wij zitten wel redelijk gunstig wat dat betreft, ondanks dat het hier natuurlijk ook kurk droog is. Hoe gaat het verder? Want ik zei het al een beetje van ja, afgelopen vrijdag en zaterdag is het weer eigenlijk wat omgeslagen een beetje. Maar ja, wat nu eigenlijk op de weerkaart te zien is, er was namelijk afgelopen vrijdag en zaterdag kwamen de weermodellen van Amerika, dus modellen eigenlijk kort tevoorschijn. En ik ben me werkelijk een hoedje geschrokken en niet alleen heel veel weermensen en die schrokken zich een ongeluk. Want er werden maar liefst voor deze komende dagen in de temperaturen verwacht van maar liefst 44 tot 46 graden. Je kunt je bijna niet voorstellen, er werd in de berekeningen aangegeven door de hoofdberekening. En nou ja, dan denk je, nou, het zal wat meevallen. Maar de volgende berekening was hetzelfde weer. Gelukkig is dat de afgelopen dagen snel naar beneden bijgesteld. Het wordt wel gewoon heet, dat is geen probleem. Maar 44 tot 46 graden, ja, je kan het niet voorstellen. Dat kan niet in Nederland. Dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is eigenlijk niet te bevatten, laat ik zo zeggen. Maar goed, het is bijgesteld naar beneden. Waar we het meest maken hebben eigenlijk is een hoge drukgebied. De komende dagen boven Midden-Europa. En lage druk op de oceaan. We zien daardoor een zuid- tot zuidoostelijke stroming die nu op gang is gekomen. En die voert weer duidelijk warmere lucht aan. Dan zien we vandaag ook natuurlijk dat het al een stuk warmer werd de loop van de dag. Ja. Nou, ook morgen is dat het geval. Wat zeer hete lucht aangevoerd. In delen van Duitsland is lokaal de 40 graden misschien wel mogelijk. Daar halen wij hier niet gelukkig van maat. En op de donderdag zien we namelijk dat de wind langzaam maar zeker onder invloed van nieuwe hoge druk vanuit het westen, wat naar het west-noordwesten draait. En dan volgt enige verkoeling. Maar dat wil niet zeggen dat de zomer dan voorbij is. Absoluut niet. Mogen dat er een buitje valt later in de week. En van het weekend herstelt het weer. Dat zich, ik denk dat we dan daarna aangename temperaturen krijgen voor onze zomerweer. Mogen dat begin volgende week nog even de temperatuur weer wat omhoog gaat richting de tropische waarden. En dan leidt het vanaf halverwege volgende week in de meeste modellen dat het dan, er is kans op een buitje, maar over het algemeen de zomer blijft eigenlijk gewoon in stand. En ook als ik de rest van de maand augustus, zover ik het kan bekijken, dan zien we daar toch wel over het algemeen hoge druk invloeden ons weer bepalen. De windrichting bepaalt natuurlijk de warmte. En over het algemeen zien we toch wel vaak winden uit het westen, noordwesten, soms noorden, noordoosten. Dat betekent dat de extreme hitte waarschijnlijk dan niet terugkomt. Maar ja, ik moet er voorzichtig mee zijn, want de modellen schommelen de laatste tijd nogal eens. We gaan het even op een rijtje zetten. Ja. Maar natuurlijk vandaag natuurlijk een mooie dag. Veel zonneschijn, temperatuur liep er weer behoorlijk op. En als we kijken naar de temperaturen in Nederland, dan zijn we toch zo'n 5, 26 graden. In het noorden van het land alweer. In onze regio zo'n 8, 29, 30 is hier niet gehaald. Nee. En zuiden wel, dat is ruim 30 graden geworden. Dus het was weer een tropische dag. Nou, vannacht is het vrij helder. Er zijn nu al wat bewolking, is wel aanwezig, maar dat los over het algemeen gewoon op. En we krijgen een warme nacht. Ik denk dat de hele avond heerlijk buiten vertoeven is. En uiteindelijk tegen zonsopkomst, dan zal de temperatuur gedaald zijn aan zo'n 17, 18 graden. En dan hebben we gewoon te maken met de warme nacht. Nou, morgen krijgen we de warmste dag van de week. Zonnig, droog en zeer warm weer, moet ik eigenlijk zeggen. In het uiterste noorden zal dus een beetje net de 30 graden denk ik niet gehaald worden. In onze regio 3, 34 graden. En in het zuiden van Nederland, daar kan het lokaal misschien wel 36 graden worden. Kortom, een echte tropische dag met temperaturen die voor de meeste mensen toch eigenlijk wel te hoog zijn eigenlijk om van te kunnen genieten. Dus eigenlijk een beetje de verkoeling opzoeken, zeg maar. Nou, goed denken natuurlijk is de waarschuwing weer daarbij. Ja. Op de donderdag zien we dan weer om een warme nacht. En nog misschien wel iets warmer dan de komende. 18 tot 20 graden maar liefst. En als die 20 graden met name in de steden voorkomt, dan noemen we dat een tropische nacht. En dan zou wel best eens op een aantal plaatsen kunnen zijn. Nou, donderdag overdag toch wel wat verschillende winddrijf gelijkomen naar het westen, noordwesten. Dan zien we in het westen van het land de temperatuur niet veel hoger komen dan zo'n 5 à 26 graden. Maar dieper alweer inwaarts, ook in onze regio, dan kan de 30 graden weer gehaald worden. Ik denk dan 30, 31 graden ongeveer. Dus niet zo heet als morgen, maar toch zeker tropisch nog. En dan zuidoosten zou het lokaal nog 34 graden kunnen worden. Nou, dan later op de dag dus die westelijke wind die toch voor enige verkoeling zorgt.
0: Ja.
1: En dan vrijdag zien we dan de westelijke wind die daar zijn werk heeft gedaan. Ik denk heerlijke temperaturen, 6, 27 graden. Uiterste zuidoosten misschien nog net tegen de 30, maar in onze regio zo'n 6, 27 graden. Lokaal is een buitje mogelijk, maar daar zijn zeker geen rode hoeveelheden. Dus ja, dat zal niks aan de droogte afdoen. In het weekend zien we dan eigenlijk af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Temperaturen denk ik prima, over het algemeen. Op zaterdag 5, 26 graden. Zondag doen we alweer een graadje of twee erbij. Dan zitten we op 27, 28 graden. En als we kijken naar volgende week, begin van de week, ik zet al een beetje. Zo kunnen we eerst dat het dan nog even tijdelijk weer wat warmer wordt. Met temperaturen misschien toch even weer richting de tropische waarde gaan. Maar vanaf midden volgende week lijkt het erop dat de aangenaam zomer weer wordt met temperaturen over het algemeen. Ja, 5, 6, 27 graden ongeveer. Soms iets lager, soms iets hoger. Maar over het algemeen die hele hoge waarde is niet meer. En daarbij is het zo dat vanaf midden volgende week mogelijk een kind buitje kan vallen. Maar ja, grote hoeveelheden worden niet berekend, wat ik al zei. Maar over het algemeen zijn hoge drukgebieden die ons weer bepalen. Kortom, morgen nog weer een hete tropische dag. En ook donderdag zal het waarschijnlijk net nog 30 graden worden bij ons. Maar dan is het van vrijdag dus aangenaam zomer. Weer te noemen en ik denk dat de vakantiehangers daar blij mee zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En op de lange termijn is daar al wat zicht op ontwikkelingen of is het zo onvoorspelbaar op dit moment?
1: Nou, het is een beetje wat ik al zei. Hoge drukgebieden lijken over het algemeen toch een beetje ons weer te gaan bepalen. We zien af en toe dat wat lage druk boven Scandinavië, maar over het algemeen hoge druk toch in onze buurt. En dat betekent een beetje de positie van het hoge drukgebied. Hebben we de zuidelijke stroming, ja, krijg je heel erg hitte natuurlijk weer, net zoals nu. En hebben we dan meer westelijke stroming, ja, dan krijgen we gematigde temperatuur. Nou ja, maar dat is nog steeds heerlijk zomerweer. Dus kortom, het ziet er best goed uit voor de komende week. Ja. Weken, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, zover we in augustus, zeg maar, tot de derde decade bijna 20 augustus kunnen kijken, ziet het er gewoon prima uit eigenlijk. En natuurlijk, er zal eens geen dag tussen zitten dat een keer verstoord was door een front met wat regen, een paar buien. Over het algemeen blijft de zomer redelijk op peil.
0: Nou, goed om te horen, Wilfried, voor degenen die in deze regio allemaal met vakantie zijn. En wij spreken je graag volgende week weer.
1: Gaan we zitten doen.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. En het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Al ruim 850 inwoners van de gemeente Brummen hebben de vragenlijst over de toekomst van de Meekmarkt ingevuld. Heeft u dat ook gedaan? Dit is wel het moment. Of je nu wekelijks over de markt loopt of er juist nooit komt, de mening is heel waardevol en belangrijk. Ook horen we graag hoe je denkt over de huidige locatie of eventueel een verplaatsing. Het invullen van een formulier duurt slechts 5 à 10 minuten. En de vragenlijst kan nog tot en met zondag 2 augustus worden ingevuld. En doe dit via www.moventem.nl Brummen. En vanaf maandag 10 augustus vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de IJsseldijk tussen Veessen en Welsum. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. Met eventueel een uitloop naar de 31ste augustus. Op diverse plekken worden de weg afgezet en diverse kruisingen ten noorden van de kruising met de Houtweg in de gemeente Epe worden ook afgesloten. De route vanaf Welsum via de IJsseldijk en de Houtdijk richting Epe is dan weer beschikbaar, later op moment. Kijk voor meer informatie over omleidingsroutes.nl, epe.nl, IJsseldijk. En deze zomer organiseert de Volker Frans weer een gezellig springkussenfestival uit de regio. Het is een evenement vol plezier en avontuur voor de kinderen. En dit vindt plaats op vrijdag 31 juli en zondag 2 augustus. Dan wordt de tuin van de Volker Frans in een waar springfestijn getransformeerd. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven. En van vrijdag tot en met zondag, en dat is dan dagelijks van 10 tot 5. En de intree bedraagt slechts €5 per kind. En voor de ouderen is het gratis, waardoor een betaalbaar dagje uit is voor het hele gezin. En wil je naar de Welsumse kermis, maar is fietsen te ver? Op zaterdagavond 1 augustus en zondag 2 augustus kun je met de discobus. Die heet dan nu dan de Disco Express. Het opstappen kan in Terwolde, in Heerde, in Twello, in Vaassen, Oene en Wapenveld, De Vecht en Epe. Je wordt weer thuisgebracht, mits er genoeg aanmeldingen zijn. Dus roep al je vrienden of kennissen op en reserveer je plek en ontvang de informatie via je e-mailbox. Kijk op mijnticket.shop Disco Express Welsum. Je betaalt alleen voor de bus en de intree voor de kermis is gratis.
2: En na de succesvolle start vorige week gaan we door op de ingeslagen weg. Jazz en more programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp en ondergetekende hebben handen ineengeslagen. Ook de komende weken zal InfoMix het tweede uur in teken staan van Jazz en more in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten wij mee.
3: The best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim McCurry.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp. Trying to serve me.

Dat waren Evelyn en de Groove Movement, de crème de la crème uit de Nederlandse jazz, deed mee op het album dat in 1990 verscheen. Evelyn en de Groove Movement, onder andere met Ben van der Dungen, Jarmo Hoogendijk was er ook een, om er maar een paar te noemen. En Evelien Karels drumde daarvoor bij Candy Dulfer. En inmiddels is ze nou min of meer spoorloos. Ze doet nog wel wat, maar een reunie van Evelyn en de Groove Movement, dat zit er denk ik niet in. Maar blijven dromen, She's Hot hoorde je op RTV 794. Met dank aan Harry Mulder, die mij maar liefst een uur zendtijd gunt elke week weer om aandacht te besteden aan het mooiste live evenement in Epe, Jazz and More. Afgelopen zaterdag een zeer succesvolle editie gehad met Sabrina Stark en Philip Lasseter. En ook aankomende zaterdag gaan we weer verder. En ik moet trouwens Doris Vosters niet vergeten, want daar begonnen we mee. En aanstaande zaterdag weer twee toppers. Liquid Spirits komen naar Epe, eindelijk op verzoek van veel mensen, 2 jaar geleden al. En ook de favoriete band van onze voorzitter Cora Kors is aan de beurt. Gina's Band of Blues. Ik ga met beide bands, althans niet met de hele band, maar een aantal mensen bellen. En verder draaien we muziek. We gaan een beetje vooruitkijken. We gaan een beetje terugblikken. De eerste plaat die ik voor je ga draaien na de tune is van New Frequency. Dat is een Nederlandse funkband van Tico Pierhagen. En Tico die speelt dit jaar samen met Zosha El Razi ook op het festival, maar dan weer in een andere bezetting. De single New Frequency met Selena Albright op zang en Frank McCom. De nieuwe single heet Bag of Sugar. En over Selena Albright en New Frequency gesproken. Die Tico Pierhagen die is al vaker op het plein geweest. Met diverse, in diverse bezettingen moet ik zeggen. En Zosha El Razi die was er natuurlijk al veel vaker, onder andere met Suzanne Alt. Nu dus de nieuwe New Frequency en Bag of Sugar.

0: En dat was New Frequency met Selina Albright en Frank McComb. Nieuwe single heette Bag of Sugar. En dan gaan we nu toch echt vooruitblikken naar aanstaande zaterdag 1 augustus. De tweede editie van 2026. Jazz and More, gratis toegankelijke festival in Epicentrum op het Kerkplein. En de eerste band die we aanstaande zaterdag gaan spelen is Liquid Spirits. Althans, een iets aangepaste naam, daar zullen we het zo meteen over hebben. Aan de telefoon heb ik, als het goed is, bassist Manuel Hugas. Manuel, goedenavond. Spreek ik jouw naam goed uit?
1: Ja, Manuel Hugas.
0: Hugas, zeg gewoon.
1: Ja, het is Nederlandser dan je zou denken.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Jij bent bassist bij Liquid Spirits en ook een van de oprichters. Dat is in 2005 volgens mij geweest. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen als band?
1: Nou, het is eigenlijk een band opgericht door Wieboud Burkens, de toetsenist,
0: ja,
1: en co-producer samen met mij.
0: Ja.
1: Wij hebben het opgericht en het heeft verschillende bezettingen gehad, maar Wieboud en ik zijn eigenlijk de enige twee steady factoren, zeg maar.
0: Ja.
1: En we hebben denk ik nu 4 albums opgenomen.
0: Ja.
1: En wij zijn de laatste 2 albums hebben met Ivy Perotti opgenomen. Dat is en sinds die tijd hebben we ook wel iets meer aandacht aan gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel echt de band die het nu is, zeg maar. Ja. Alleen, ja, we spelen zaterdag met een iets aangepaste versie, zoals je al zei.
0: Ja, ja, misschien kunnen we dat even, zelf uitleggen, wat de reden daarvan is?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje een stomme fout van ons. Dat wij hadden een optie staan op dit festival. Ja. En de toetsenist Wieboud, waar ik het net over had, ja, die is op vakantie.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Ja, dat moet ook gebeuren. Zeker. En nou hebben wij in Jordi Kalsveld, waar ik mee met Candy Wilfer heb gespeeld,
0: ja,
1: hebben we een geweldige vervanger. Maar hij doet ook de sequencer en daar staan alle koordjes op en alle dingen die wij niet live zelf kunnen spelen.
0: Ja.
1: Dus we zijn een beetje genoodzaakt om het in die zin een beetje aan te passen dat we niet de gewone show van Liquid Spirits kunnen doen, maar dat we, nee, de nummers die we gewoon kunnen spelen als band, zeg maar, zonder sequencer en aangevuld met wat covers.
0: Ja, hè, dat had ik gehoord inderdaad. Ja. En waar kan ik dan aan denken? Covers van wie?
1: Nou, van Stevie Wonder en Donny Hathaway en toch wel een beetje, ja, muziek waar wij geïnspireerd door zijn. D'Angelo spelen we ook een nummer van, denk,
0: ja,
1: ik.
0: Ja.
1: En dus het ligt wel in de lijn van onze stijl, zeg,
0: ja,
1: maar.
0: Ja, lekker. Nou ja, als je Stevie Wonder speelt, dan heb je mij al heel gauw. Dus wat dat betreft. ja, mooi. Ja. Hey, hebben jullie nog meer? Waar zijn jullie door beïnvloed? Of is het allemaal echt heel erg oorspronkelijk wat jullie doen?
1: Ja, dat hoop je natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Wij halen de inspiratie eigenlijk uit logische en misschien minder logische artiesten. Mm-hmm. De logische artiesten zijn natuurlijk Marvin Gaye, Stevie Wonder, D'Angelo, ja, A Tribe Called Quest.
0: Ja.
1: Maar de misschien minder logische zijn ook Weather Report en Miles Davis, John Coltrane.
0: Kijk, ja.
1: Dat soort vrijere, meer jazz georiënteerde artiesten.
0: Ja.
1: En live, we proberen de plaat wel, de albums die we maken en de songs die we maken, die proberen we wel echt te produceren.
0: Mm-hmm.
1: Maar live maken we er toch meer wel een meer een soort samenspel van. En is er meer improvisatie dan op de album, zeg maar.
0: Ja, ja, dus
1: in die zin,
0: het past dus heel erg bij ons festival Jazz and More, als ik dat zo hoor.
1: Ja, ja, eigenlijk, he? Wel, ja.
0: Ja, dat vind ik ook wel, ja, ja. Hey, jullie hebben inmiddels 4 albums uit, zei je. Heb jij voorkeur voor het opnemen van platen of het live spelen?

0: niet echt een voorkeur. Ik vind het allebei heel leuk. En ik vind het vooral leuk om het om de songs te produceren.
1: Ja.
0: Echt met een soort sound mee te geven. En om het live echt gewoon heel levendig te maken. Dus ik vind het echt allebei heel leuk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, en de teksten van jullie, hoe belangrijk zijn die?
0: Ja, die zijn best belangrijk. Ja, Ivan die schrijft alle teksten. Ivan Perotti, onze liedzanger. Mm-hmm. Van de laatste twee albums. En sommige gaan wel over discriminatie en over diversiteit en zo. En mm-hmm. sommige gaan over de liefde.
1: Ja.
0: Natuurlijk. Dat gaat natuurlijk veel teksten gaan daarover.
1: Ja.
0: Maar die zijn wel belangrijk. We willen toch, vinden het toch wel leuk om niet echt hele standaard inwisselbare teksten te hebben, maar toch om daar ook een beetje te proberen in te onderscheiden. Zeg maar.
1: Ja, ja, snap ik. Hey, wij kijken er heel erg naar uit. Ja, de tijd zit er alweer bijna op, want een uurtje is zo voorbij voor ons. Maar we gaan in ieder geval aan het einde van de show nog een nummer van jullie draaien. En voor nu heb ik gekozen voor Twice as Nice. Kun je daar nog iets over vertellen?
0: Dat is volgens mij een single die hebben we uitgebracht vorig jaar. Staat op ons tweede album, of vierde album eigenlijk, maar tweede album met Ivan. Het heet Let Love Run These Streets. En het is eigenlijk een soort uptempo door Earth in the Fire-achtig geïnspireerde song die we hebben opgenomen. En het is een van onze de meest commerciële nummers, zeg maar.
1: Het is dat is ook eerlijk gezegd een van de redenen dat ik hem nu ook draag. Want het is echt een radionummer ook, vind ik zelf. Ja, dat klopt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Zeker. Gaan jullie nog merchandise meenemen? Dat wil zeggen cd's, platen, ik weet niet wat er allemaal is.
0: Ja, zeker wel. Ik denk het wel.
1: Ja, hè?
0: Ik heb er een heleboel liggen hier.
1: Nou, ik zou zeggen, neem ze mee. Ja, want we hebben gezien dat als de mensen toch een live band zien, willen ze toch ook wel heel graag echt het de plaat of de fysieke album hebben. Dus wij kijken er heel erg naar uit. We gaan luisteren naar Twice as Nice. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En graag tot zaterdag.
0: Ja, tuurlijk. Dankjewel. Okay. Jij ook. En tot zaterdag.
1: Yo, doeg.
0: Oké, ja.

Als het een beetje uitkomt met de tijd, hebben we straks ook nog de allernieuwste single van Liquid Spirit. Dat is een beetje afhankelijk van hoe het allemaal loopt vanavond. Want het is live radio, je luistert naar RTV 794, Radio 794 in dit geval. En we gaan even een terugblik doen. Afgelopen zaterdag trapten we af met Doris Foster, die hoor je straks nog. Daarna was Sabrina Stark aan de beurt met een waanzinnig goed optreden. En we sloten afgelopen zaterdag af met de 11-koppige band van Philip Lasseter. En dat was echt een spektakel. Het publiek heeft ervan genoten. Het was hartstikke druk, heel mooi weer en we hebben allemaal genoten. Sabrina Stark, we draaien van haar nieuwe single. Die is net uit en die heet Prove Me Wrong.

We gaan nog even gewoon door. Maar hij is zo afgelopen, Jordan Philip Lasseter. Dat was afgelopen zaterdag de spectaculaire afsluiting van de zaterdag op Jazz & More. Gratis toegankelijke festival in Epe. En Philip die zette het plein volledig op zijn kop. En dat deed Sabrina Stark daarvoor ook. Je hoorde haar met Prove Me Wrong. En Doris Vosters die het dag aftrapte, die gaan we straks nog horen. Over het plein op zijn kop zetten. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Dat deed Gina met Gina's Band of Blues. We gaan haar bellen, maar eerst is dit Make Me Stay.

0: Let Me Go or Make Me Stay, ik zou eraan toe willen voegen. Or Let Me Come Back, want dat is wat Epe absoluut wilde. Aan de telefoon heb ik op dit moment, als het goed is, Gina de Boer van Gina's Band of Blues. Gina, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, goed hoor.
0: Ja, fijn, fijn. Ken je dit nummer nog?
1: Ja, zeker nog.
0: Lang geleden, toch, of niet?
1: Ja, dat is nog van een van de eerste albums.
0: Ja. Volgens AI is het 1997, want ik moest het ook even opzoeken.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Maar het is een mooi liedje. Gina, welkom in de show. Ja. Hartstikke fijn dat je even tijd voor ons wil maken. Want vorig jaar was jij op Epe Jazz & More. En het publiek was nogal enthousiast, vond je ook niet?
1: Het was geweldig.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja. Ja. Dus het was wel jammer dat er wat dranghekken voor het podium stonden.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. We kunnen kijken of we, want dat moet, er moeten dranghekken staan, want anders dan, het is wel eens de mogelijkheid zit erin dat het anders niet goed gaat, maar we kunnen even kijken of we eventjes iets kunnen schuiven. Want je wilt het podium in, hè? Begrijp ik.
1: Ik ga altijd met mijn publiek,
0: Dus, nou, dat kunnen we wel regelen.
1: Maar dat komt wel goed hoor.
0: Zeker, hè?
1: Dat denk ik wel wat op.
0: Hey, ik zag op jouw website staat, ik weet niet of je dat zelf bedacht hebt, jij bent de grande dame met de kolengruisstem.
1: Ja, dat...
0: Wie heeft dat bedacht?
1: Italië,
0: ja.
1: Want... Ja, dat komt uit Italië. Ja.
0: Want jij bent in Italië geweest, je hebt daar ook meegedaan aan een programma. Kun je er iets over vertellen?
1: Nou ja, goed, ik ben heel populair in Italië.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Nou, weet je, in het kort, ze hebben mij ooit eens gezien... Ja. Dat ik meedeed aan de Voice Senior in Nederland.
0: Ja.
1: En het is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar uiteindelijk, omdat ik ook een Italiaanse ben... hebben ze mij benaderd om ook de Voice in Italië te doen.
0: Ja.
1: En dat deed ik. Maar dat was midden in coronatijd...
0: Ja.
1: En toen draaiden de drie stoelen. Dus ik ging naar de finale. Maar ja, de corona brak uit.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze mij heel tactisch gevraagd of ik opzij wil stappen. Want als ik positief zou testen, wisten ze niet waar ze mij moesten laten.
0: Och, jeetje.
1: Ik vind het allemaal best. 8 miljoen kijkers.
0: Ja.
1: Hoppakee.
0: Ja.
1: Maar toen zeiden ze van, je bent zo leuk om mee te werken. En zo geweldig.
0: Ja.
1: Wij gaan dat goed maken met jou. Nou, uiteindelijk belandde ik dus door dezelfde producent.
0: Ja.
1: Werd ik gevraagd voor Italy Got Talent.
0: Ja.
1: Nou, en dat was zo'n gigantisch succes.
0: Ja.
1: Dat was ook een verhaal apart. Ik zou daar een fake news doen en dit en dat. Maar goed,
0: ja.
1: Italië is altijd chaos. Dus dat ging ook niet zoals gepland. En toen zei ze van, nou weet je Gina... dit maken we ook goed met jou. En uiteindelijk werd ik uitgenodigd door Chapa Chalendi Catch Your Talent. Helemaal een nieuwe show van de RAI. Kosten de moeite tot paard.
0: Ja.
1: Met 1 miljoen kijkers. Ja, en die won ik.
0: Jeetje, wat een verhaal.
1: Ja, die won ik. En dat was zo goed. Zo groot.
0: Ja.
1: Dus... toen werd ik uitgenodigd ook in Nederland bij Carry On Friday, wat hartstikke leuk was.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam ik bij jullie. En dat was echt.
0: Echt. Want dat weet je zelf ook wel. Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars ook. Want onze voorzitter Ko Rakkaus, die heeft jou echt jaren geleden een keer op een feest gehad. Als ik het goed begrepen heb. En die zei, en die kwam er toen achter van, ja, maar die treedt gewoon weer op. En die moet gewoon op het podium. Ik zei, daar ga ik niet tegen in natuurlijk. Dus vandaar, zo is het een beetje gekomen. Hij heeft je ook aangekondigd toen. Dus dat was echt hartstikke leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je was
1: een
0: tijdje uit, hè? Ik
1: heb ooit bij Ko een privéfeest gespeeld.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja.
0: Want vorig jaar was de band dan net weer samen? Want je bent er een tijdje uit geweest, begreep ik?
1: Ja, ik ben een tijdje heb ik een time-out gehad. Maar dat was privéomstandigheden. Ja, ja. Maar goed, ik ben vol gas weer aanwezig.
0: Ja.
1: Dus,
0: het doet me een beetje denken aan de Blues Brothers. Putting the band back together. Hè? Ja. Even wat over het repertoire. Je speelt denk ik ook covers.
1: Breed.
0: Nou, precies. Dat wou ik graag horen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, het is... blues is niet alleen rock, hè. Blues is... Je hebt soul blues, je hebt funk blues, je hebt country blues, je hebt soul blues. Dus ik speel alle facetten van de blues.
0: Ja. En dat doe je
1: en
0: met...
1: Dat doe ik in mijn eigen jasje.
0: Ja, precies. En dat klinkt fantastisch. Ja. En dat doe je met je eigen band. Kun je de mensen even laten weten wie er allemaal in jouw band zitten?
1: Nou, laat ik beginnen bij mijn drummer. Dat is gewoon een werelddrummer.
0: Ja.
1: Zijn vader komt uit de jazz.
0: Oké.
1: Okay. Zijn vader is een hele bekende pianist, piano.
0: Ja.
1: Lex Jasper. Nou, dat is zijn vader.
0: Aha.
1: Dan heb ik op de basgitaar, die zijn vader komt ook uit de jazz. Jorma Alkwa. Nou, dan heb ik Klaas Post op gitaar.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk al een legende op zich. Hè? Die zat bij Appie Alders, de AA en de Dokters, de jazzpolitie.
0: Ja.
1: Noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus, nou, die speelt gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: En, nou... En dan heb ik op toetsen, heb ik Peter Kooi. Nou, en dat is echt, dat is gewoon...
0: Ja.
1: Ik heb gewoon vier fantastische muzikanten.
0: Absoluut, absoluut. Ja, en jouw enthousiasme is aanstekelijk. Dat gaan we allemaal beleven aanstaande zaterdag. Want het wordt een groot feest, denk ik. Ik moet afsluiten, want we hebben nog wat andere dingen die we moeten doen. Uurtjes zo voorbij. Ik heb nog wel een opname klaarstaan. Dat was op jouw eigen verzoek, volgens mij. Dat is een nummer uit, dat heet Life is a Bitch.
1: Ja, en dat heb ik recentelijk live gespeeld.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat nummer, daar heb mijn fans hebben daar vragen altijd of ik het speel.
0: Aha.
1: Dat is een nummer die heb ik ook helemaal in een eigen jasje gearrangeerd.
0: Ja.
1: Er is eigenlijk geen vrouw die het zingt.
0: Nee.
1: En dat is meestal wat ik opzoek. Ik zoek meestal stukken op wat eigenlijk in principe altijd door mannen wordt gezongen.
0: Ja.
1: En dat zet ik om in een vrouwelijke vorm.
0: Nou, geweldig.
1: Maar dit nummer, daar heb ik wat mee. Want het is heel toepasselijk als je ook naar de tekst luistert.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. We gaan er naar luisteren. Ik wil je bedanken voor je tijd. En we kijken heel erg uit naar aanstaande zaterdag. Dan zien we elkaar.
1: Hey, get ready. Put your dancing shoes on.
0: Zo is het maar net. Dank je wel.
1: Joehoe.

A Bitch. Zoals Gina zei, met Gina's Band of Blues aanstaande zaterdag. Het zal nou ja, 6:30, 7:15 zijn dat ze beginnen ongeveer. Ik zeg maar wat. Dit was een opname van vorig jaar opgenomen in Wildervank. Ik wist niet dat het bestond. We gaan nog even terugblikken, want vorige week hadden we natuurlijk Sabrina Stark en Philip Lasseter. Maar we begonnen een uur eerder, want er moet altijd jong talent op het podium, vinden wij. En dat was afgelopen zaterdag Doris Fosters met haar band. En dat deed ze fantastisch. Ze gaat trouwens dit jaar in september ook optreden op E-pop Festival. Ook dat gratis festival in Epe. Maar nu een opname van haar eerste album wat ze onlangs uitbracht. De eerste EP. Dit is Doris Fosters met haar band en een eigen nummer. Dat heet Odd Way.

Doris Vosters pakte Epe in op een vol plein toen al. Om 3 uur was dat met haar eigen band, haar eigen muziek. Wat een talent. Jonge muzikanten onthouden naam Doris Vosters. Je hoorde Odd Way. We gaan nog iets verder vooruitblikken. Want 8 augustus staat er een geweldige band op het podium. Met Carlos Xavier en La Luz. Daar kunnen we een heel verhaal over bedenken. Gaan we niet doen. Het zijn Tico Pierhagen en Zosia El Razi. Eerder al vaak op het podium te zien. Maar niet schamen. En dat gaat dus over, laten we zeggen, 1,5 week gebeuren. Er is nog geen materiaal van ze. Er is wel een promo gemaakt waar muziek onder zit. En dat laten we even horen. Want dan heb je vast een beetje een indruk wat je kunt verwachten op Jazz & More in Epe op 8 augustus.

0: Wat bij het weer hoort wat we hebben, dat weten we niet of dat 8 augustus ook gaat gebeuren natuurlijk. Maar laten we er maar van uitgaan. Carlos Xavier en Lalouse, oftewel Tycho Pierhagen en Zosha El Razi. 8 augustus en ook op die 8 augustus trouwens Soul Survivor. We gaan tot slot van deze uitzending nog verder terug vooruitkijken. Want we gaan naar de slotdag. En op die slotdag hebben we onder andere Penny Lane. Die komt later ook in de uitzending. Maar ook een vrouw die 30 jaar lang zong met niemand minder dan James Brown, je weet wel, van Sex Machine en al die andere grote hits. Zij zingt en speelt nog steeds met de Funky Divas Revisited onder andere. En ik heb een opname gevonden van haar met James Brown. Het is een prachtige bewerking van de jazz classic Summertime, opgenomen en uitgebracht in 1977. De afsluiter van Jazz and More, vanavond ook, maar zeker ook de hele editie 2060, is voor Martha High.
1: I'm just so disgusted because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
2: You're right, James. It's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destruction is

dat is een spectaculaire afsluiting. Daar zijn we best wel heel trots op. Martha Haye, niet de minste, zij komt naar Nederland. En ze komt naar Epe, het Jazz & More Festival. Aanstaande zaterdag gaan we verder met Liquid Soul Spirit en Gina's Band of Blues. Dus ik hoop jullie allemaal te zien aanstaande zaterdag. Vanaf 4 uur op het plein, de bar is al eerder open. En het is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door al die sponsoren en vrijwilligers de hele dag door. Ik wil Harry Mulder bedanken voor de zendtijd. En natuurlijk Dick Wittingen en Gert Roelofs voor de techniek. Straks kun je luisteren naar de mooiste Soul Ballads met Hans Blok op 794. En volgende week ben ik weer terug bij Leven en Welzijn. Tot volgende week en tot zaterdag.

0: That's for the people. I love you, sister.
1: I love you too.
0: That's what we all need to do, express a little love for you. For your sister and your brother.
1: That's all what it is.
0: Because one of these mornings, yeah.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Het is weer woensdagmiddag, het is 5 uur geweest en eigenlijk tijd voor por. Politiek op vakantie heet het. Want por is de komende weken er niet. Misschien zult u dat snappen, maar 26 augustus zijn we weer terug. Tot die tijd hopen we van welverdiende rust te kunnen genieten. En u ook trouwens een hele fijne vakantie als u er nog aan toe bent. Maar zoals gezegd, de komende weken zijn we even in de ruststand. Alleen maar muziek. En voor actuele dingen zou ik u willen verwijzen naar Infomix op dinsdag. Voor mix hebben ze meerdere bezettingen. En Han van der Pol en Henk-Jan de Leeuw doen het samen bij Por. Dus dat wordt lastig. Maar goed, wel fijn dat u luistert naar RTV 794. Want daar hoort u de lokale zaken en natuurlijk leuke muziek. Ook dit programma zal gevuld zijn met muziek die we al eerder gedraaid hebben. Op verzoek van politici of gewoon omdat we het zelf leuk vonden.

desnoods ik kan het aan. Alle grenzen aan een mens voorbij. Want ik weet, jij bent bij mij.

laatste was van Eefje de Visser. In het echt. Afgelopen uur kon u luisteren naar een selectie van muziek die we gedraaid hebben in het programma POR. Het politieke programma van Radio RTV 794. Want dit programma heet nu even voor de time being, om het dan maar zo te zeggen, POR op vakantie. En 26 augustus zijn we er weer op woensdag. Weer na het nieuws van 5 uur. En dan weer een uur lang POR, politiek op radio. En met name de politiek uit Heerde. Wij volgen dan weer de raad in de raadzaal. En we draaien weer de muziek die u leuk vindt. En meestal ook politici leuk vinden. Met live gasten in de studio. Ik zou zeggen, mocht u nog aan de vakantie moeten beginnen, een hele fijne vakantie. Graag tot woensdag over 4 weken. En dat doe ik namens Han van der Pol. Kasper Voskamp is ook op vakantie. En ik ga ook weg. Henk Jan de Leeuw. Groeten u tot over 4 uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Het is dat je het zegt, hé oude vriend, dat jij het bent. Ik sta versteld en even ben ik stil. Het spijt me wel, maar ik had je niet zo snel herkend.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Richard Hoffmeyer presents Omagoma. Radio 794.

0: Ja, welkom, welkom, serieuze luisteraars, bij de 71ste aflevering van Umaguma Next Level Radio voor Silent Movers, Misfits, Outcasts, Lone Wolves, Berries, Nonconformisten, Notoren, Dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn, libertariërs, autonome denkers, buitenstaanders, observanten, kortom, ik ben eruit, existentialisten. Dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. We zijn zo origineel, we hebben niet eens een format. Ofwel, Barry.
1: Dat doen we niet aan.
0: Dank je, Barry. Elke woensdagavond van 8 tot 10 neem ik u hier bij RTV 794 mee in onze zoektocht naar de beste progressieve muziek. Geen enkel nummer heeft u ooit in de top 2000 gehoord. Alleen de volgorde waarop ik het nu vertel klopt niet helemaal, want zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. Trut, niet in de top 2000, want u weet het, Umaguma is niet makkelijk.

0: Ja, één centrale film, zei ik. We hebben nog steeds liefdesverdriet. En wat we vorige week gedaan hebben om ons verdriet een beetje te verwerken. Zomerhits. Nou ja. Ik besprak het met Barry. Barry had mooie herinneringen. En volgens mij hebben we een aantal nummers benoemd vorige week. Die aansloten bij het vakantiebandjesthema. Die zitten er vanavond in. Die staan ongetwijfeld wel in de top 2000. Maar ik heb daarom live uitvoeringen opgezocht. Dus op die manier ontloop ik dat probleem. Wat gaan we nog meer doen? Er zit wat filmmuziek in, omdat het met name veel singer-songwriter is, net als vorige week. Denk ik, dan mix ik het aan elkaar met wat muziek van westernfilms. Leek Google Gemini wel een goed idee. Waarom dit andere format? Hij is er weer. De huisfilosoof van de LOA. Barry.
1: Wat een eer. Dat helpt ook maar even mee.
0: Welkom.
1: Hartelijk dank.
0: Donder, wat ben ik blij dat jij er weer bent. Op het allerlaatste moment de playlist om moeten gooien. Want vorige week hadden we een mooie, levendere introductie. Een stukje filmmuziek van meer dan een kwartier. Die wij volgens mij probleemloos hebben volgeluld met z'n tweeën. We hebben nu een stuk van 6 minuten... Tip van vandaag, Christophe Penderecki. Ik heb hem eerder gedraaid hier. Het komt uit de derde symfonie. Eigenlijk is dit zonde om erheen te praten.

0: Nou, ik zat Berry net uit te leggen. Ik was vandaag op zoek naar de filosofische connectie tussen verschillende hobby's van mij. Ik praat wel eens met wat mensen. En toen hadden we het over de schilderkunst. En ik vroeg aan Irene van... Wat zijn nou jouw favoriete schilderijen? Ik heb natuurlijk helemaal niet naar het antwoord geluisterd. Ik wilde gewoon zelf vertellen wat ik interessant vond. En dan komt altijd het bekende schilderij van Caspar Friedrich naar voren. En ik vroeg aan... Ik ken het wel, die man op die rots. Berry, ken je het?
1: Helaas. Niet qua naam.
0: Nee, ik heb de naam er ook niet bij. De vraag was eigenlijk, is er nog een connectie tussen mijn voorliefde voor rotsige landschappen en mijn voorliefde voor het solo bergwandelen? En wat voor muziek hoort daarbij? Nou, je kunt een kwartje gooien in Google Gemini. Er rolt een heel boekwerk uit. En bovenaan stond Christoph Penderecki, de derde symfonie. Altijd als ik dit hoor, dan zie ik mezelf in de bergen lopen. Dus dat klopt wel. Berry.
1: Mm-hmm.
0: Voeg eens wat toe.
1: Ik zit naar de schilderij te kijken die mij heel veel heeft gedaan in begin juni. Ik was in Malaga en toen zag ik een kunstenaar genaamd Pablo Palazuelo. Pablo Palazuelo. Corodos heet het kunstwerk. En het is eigenlijk een... Kijk maar eens even mee. Het eerste waar ik aan dacht was een beetje de Australische Aboriginal kunst. Heeft iets van weg, die kleuren. Het zijn niet die lijnen. Het is zo moeilijk om dit te omschrijven.
0: Ik denk dat het idee was, als ik het zo zie, dat hij net zoveel bruin als rood gebruikt heeft. Dat hij daar een 50-50% verdeling tussen heeft willen maken. Weet ik niet, hè?
1: Als je het technisch bekijkt, klopt dat wel, ja. Maar dan de vormen. Ik haal er niks uit, maar dat vind ik juist het mooiste. Dat mijn geest eigenlijk...
0: Gelukkig was de beschrijving in het Spaans. Dus nu weet je nog niet wat het betekent.
1: Is ook niet belangrijk voor mij.
0: Je kunt er een mooi behang van maken.
1: Ik vind het prachtig. Echt waar. Ik vind het echt prachtig. Ik heb er echt... Ik ben gaan zitten en daar gaan zitten staren. Wat je in de film ook
0: maar
1: al
0: dit was dus in de IKEA.
1: Dit was inderdaad in de... Ben ik Xenos eigenlijk. Ja. Ja, dat is het eerste schilderij wat heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Nou ja. Ik kan wel iets gaan vertellen over Picasso, maar is een beetje afgezaagd.
0: Nou ja, ik noemde wel de Guernica uiteraard om indruk te maken vandaag.
1: Ken je dan ook de Bouche de Femme de la Blouse Jaune? Bouche de Mujer con Blusa Amarilla. Dat is de Spaanse vertaling. Ja, ik kan er nooit zoveel van maken hoor. Kijk, dit is die typisch Picasso gezicht, noem ik het dan maar.
0: Ja, hij had veel verschillende modellen heeft hij verslonden door de jaren heen.
1: Letterlijk en figuurlijk, heb ik begrepen.
0: Ja, deze is er niet best van afgekomen na een halfjaartje Picasso.
1: Zijn vader die had modellen waar hij dan op mocht oefenen. En daar heeft hij dan...
0: Dat is eigenlijk ook waarom ik de schilderkunst ambieer
1: toe-eigenen.
0: Dat ambacht onder de knie te krijgen.
1: En zo kun je het ook noemen. Mooi. Maar het is fascinerend wat mensen kunnen met de techniek van toen.
0: Ik had, zei ik net ook tegen Berry, een paar weken terug een mooi verhaaltje geschreven over mijn bergwandeling. En daar maakte ik een metafoor tussen... Managers in een pak met een Bentley die eigenlijk alleen maar wat waard zijn onder de boomgrens. Als ik boven de boomgrens loop, dan telt dat allemaal niet meer. Dus die metafoor, daar kwam de Google Gemini vanmiddag mee. Die gebruikt Nietzsche ook in Also sprach Zarathustra. En dat houdt me eigenlijk al de hele dag bezig, zul je begrijpen. Ik heb het niet gejat van Friedrich Nietzsche. Ik zit duidelijk op één lijn met die man. Hij is niet oud geworden met al die soa's en eenzaamheid. Wat dat betreft kan ik de man ook de hand schudden. Ik ga muziek draaien. Gevoelige muziek vanavond in de lijn van uitzending 70. Sandy Denny met Fairport Convention. Oh, dit is best wel vaak gedraaid eigenlijk al. Crazy Man Michael

0: De chipskoning van de Veluwe. Louis Bakalov. Perry, wanneer kwam bij jou het besef... het moment dat je dacht van... ik ben een dalmens, ik wil een bergmens worden... ik ga die innerlijke berg bedwingen. Kom maar op.
1: Derde jaar Windesheim, supervisie.
0: Ik dacht MBO, gaat u zeggen.
1: MBO was er wel duidelijk dat ik in een richting zat... waar ik helemaal niet in wilde bewegen. Maar ik had nog niet door welke andere richting er bestonden. Sterker nog, dat er helemaal geen richting nodig is... maar dat je je innerlijke kompas het beste kan gevolgen.
0: Kom. Hier, de existentialist spreekt.
1: Tijdens het derde jaar werd ik daar bewust van. Van, oh ja, gooi je maskers maar af. Doe maar gewoon wat je zelf het mooiste vindt. En plat gezegd, fuck de rest. Ja, dan groei je daar een beetje in, hè.
0: En toen werd je stratenmaker.
1: En toen werd ik stratenmaker. Een van de weinige beroepen die ik niet gehad heb, trouwens.
0: We hebben niet veel regels hier in de studio. Maar één regel ervan is als de microfoon open staat en we praten, eten we geen chips. Nou, die laatste regel is ook gebroken zojuist.
1: Geen commentaar.

0: Ik vind het interessant, Windesheim klas 3. Wat gebeurde er? Iemand ontmoet.
1: Ja, je werd eigenlijk in groepjes van 3 gezet samen met een zogenaamde supervisor. En die ging eigenlijk een jaar lang, 1 keer in de maand, zat je eigenlijk te praten over, wat voel je eigenlijk? Nou, als dat elke keer wordt opnieuw gewaagd, wat voel je nu? Wat voel je nu? Op een gegeven moment ben je het zo zat, dan ga je maar zeggen ik ben zat.
0: Hij trok hem uit de broek en...
1: Maar daar gaat het erom, waar ben je zat van? En op een gegeven moment ga je nadenken over je eigen gevoel. En dan kom je op een gegeven moment op een moment van... Hey, wat heb ik allemaal voor trucjes en façades opgeworpen de afgelopen jaren... om te overleven voor anderen. Wat eigenlijk helemaal niet meer nodig is.
0: Ik heb dat verdorie vanmiddag nog ergens gelezen. We gooien alle maskers af. En wat heb je er vrij vroeg gedaan, Barry? Op je 23e, 24e?
1: Ja, het is me overkomen. Als ik die studie niet had gedaan, dan zat ik waarschijnlijk hier ook niet in de studie.
0: Nee, dat wil ik zeggen. Dat is het belangrijkste wat je ooit gedaan hebt. Als dat niet gebeurd was, dan had je dit ook niet bereikt.
1: Of het was op een andere manier tot me gekomen, maar op een heel ander, proces. Want dit werd namelijk heel professioneel begeleid. En snelle klappen kunnen maken.
0: Even voor al die luisteraars, hè. Welke opleiding heb je toen het diploma van gehaald?
1: Ja, destijds heette dat culturele en maatschappelijke vorming. Tegenwoordig noemen ze het social work, maar ze noemen alles social work. Dus ik,
0: En daar ben je huisfilosoof van de RTV 794 mee geworden. Dank je wel voor dit prachtige verhaal, Barry.
1: Geen dank.

0: To live alone is the fate of all great souls.
1: Omaguma.
2: Ja, Berry en ik hadden het er net even over hoe lastig het wellicht is voor managers, teamleiders, om grip te krijgen op personen zoals ons. Ik wil prikken haar fijn door de corporate retoriek. Zij weten dat ook. Hè. Zij zijn eigenlijk de Russen. Wij weten dat wij hen voorliegen. En zij weten dat wij hun voorliegen. Ja, hoe hou je dat dan in stand, hè? En dat kun je eigenlijk alleen maar te lijf gaan met absurdisme. En als je dan aan het nadenken bent boven de boomgrens en je komt weer terug in het dal, ja, uiteindelijk wordt wel weer van je verlangd dat je dus mee gaat draaien. Hoe ga je er dan mee om? Of maak je dat soms eenzaam? En dan hoop je natuurlijk dat je in het dal wat medestanders vindt. Ik had in een mooi citaat, hoort mij bladeren. Ja, ik vroeg aan Berry die filosoof, probeer ik nou op die berg mezelf te bewijzen aan de maatschappij of wat is het dan? Nee, zei Berry, je bewijst niet aan de wereld dat je sterk bent, want dan ben je op zoek naar status. Richard, jij bewijst aan jezelf dat je niet afhankelijk bent van de wereld. Het is geen prestatiedrang om te winnen van anderen. Het is een existentiële noodzaak om te weten dat je nog steeds in staat bent om met je eigen voeten op de rotsen jezelf te dragen in een onverschillig universum. En toen werd mij de vraag gesteld, als je na zo'n tocht weer terugkeert in het dal, voelt die terugkeer dan als een noodzakelijke nederlaag, of lukt het je om de existentiële helderheid die je boven de boomgrens hebt opgedaan een plekje te geven in je leven beneden? Ja, toen zei ik, ik hoop dat je een keer wat medestanders kunt vinden in het dal. En het dal is dan metafoor voor de oppervlakkige, zinloze werkplaats vol corporate bullshit. Berry, reflectie.
3: Ja, je had het niet mooier kunnen samenvatten dan dit. Het besef alleen al is al een stuk winst. Op het moment dat je afdaalt en je weet van, hey, ik heb de keuze om weer mee te draaien, of ik blijf onafhankelijk en ik blijf de draak steken met alles om me heen. En op het moment dat je een medestander vindt, ja, dat is alleen maar winst. Maar dat komt alleen door die bewustwording die je boven hebt gehad.
2: En wat als we nu we gaan er even een laagje bovenop, de medestander in de vorm van liefdesrelatie, Berry. En dan? Wat gebeurt er dan?
3: Oei.
2: Vuurwerk in bed?
3: Daar heb ik geen pasklare antwoord op, hoor. Dat is een ingewikkelde dit. Alles wat met vrouwen te maken heeft en liefdesrelaties.
2: Daar gaat het eigenlijk al twee uitzendingen eigenlijk een beetje over. Ja. Vandaar ook de gevoelige nummers. We hadden Radiohead, Just van het album The Band, Scott Walker van Scott Walker 4, denk ik, Duchess. Boudewijn de Groot hebben we gedraaid naast jou, Vuurwerk in bed. Prachtige tekst van Lennart Nijg. We begonnen met Fairport Convention, Crazy Man Michael. Vind je van de muziekkeus tot vandaag, Berry? Tot nu toe bedoel ik?
3: Ja, ik geniet er weer volop van, net als alle andere uitzendingen.
2: Komt-ie. Het dal is vaak een plek van ruis en verplichtingen, zoals we eerder bespraken. Wanneer je daar weer bent, kan de existentiële helderheid die je bovenop de berg voelde aanvoelen als een scherp contrast dat bijna pijnlijk is. Je hebt de stilte en de brute eerlijkheid van de rotsen gezien. En ineens lijkt de corporate retoriek of de statusspelletjes op kantoor met Bentleys, BMW's en Mercedes'en om je heen bijna komisch of op zijn minst futiel. Nou, weet je hoe ik het noem? Infantiel. Het feit dat je probeert die helderheid daar een plek te geven, maakt je eigenlijk tot een buitenstaander van binnenuit. Je doet wel mee. Hey, guerrilla warfare. Je doet wel mee, je moet wel. Maar je bent er niet meer van. En dat is waarom ze geen grip op je kunnen krijgen. Of mee. Je observeert de maatschappij vanuit diezelfde afstand die je ook op de bergkam hanteerde.
3: Geweldig samengevat.
2: Nog niet eerder gedaan volgens mij. Ja, die speciale uitzending waarbij ik alleen maar singeltjes van mijn moeder draaide, hadden we een keer CCR. En nu een reguliere Omaguma.

0: 0794.
1: Perry, waar had je het over net? Wat zoek je in een vrouw?
2: Ja, je zoekt altijd een soort van bruggetjes van karaktertrekken die je zelf ook hebt. Nee, je moet altijd oppassen dat je, als je jezelf steeds beter leert kennen, en je weet, er zijn een stuk of 10 verschillende karaktertrekken die ik in me heb zitten en die niet veranderen, dat er 10 verschillende personen bij passen, denk je, totdat je erachter komt dat eigenlijk de mix van alle karaktertrekken is eigenlijk wat je zoekt. Maar ja, vind daar maar zo'n gelijkstemde van.
1: Nathalie is al bezet, Barry.
2: Ja, kom proberen. Kom het proberen.
1: Dus, ene uiterste, andere uiterste. De dame met de villa. Huis, tuin en keukenvrouw met een hoop geld.
2: En de vrije vlinder. Die niet te grijpen is. En beide karaktertrekken zitten ook in mij. Bestaat er een evenbeeld, is dan de vraag. Of zoek je naar een evenbeeld? Of kun je ook accepteren dat met alles in het karaktertrekken die je zelf hebt, minimale waardes aanwezig zijn bij die ander? Dat je denkt, het is goed, het is genoeg zo.
1: Mary, ik ben sprakeloos. Ik heb tijd nodig om hierover na te denken.
2: Ja, ik ook, besef ik nu, tijdens het praten. Maak het ingewikkeld voor mezelf.
1: Alice in Chains hadden we. MTV Unplugged. Frogs. Daarvoor. Uit het hart. Mickey Newbury. Four Ladies. Johan Derks had het er altijd over. Hè? Mickey Newbury en de Mickey Newbury. Dus het was een jaar of 14 geleden. Ik denk, zoek ik eens een keer wat over op. Is dat daadwerkelijk zo briljant? Ja, prachtige teksten. Geweldige live uitvoeringen. Dit was live voor ladies. En daarvoor CCR, Creedence Clearwater Revival. Geen hitje van hem gedraaid. Dit was ook mooi. Ik moet echt even bijkomen van de hoeveelheid diepgang die we hadden in dit eerste uur van Uma Guma uitzending 71. Nou, op de achtergrond hoor je regelmatig begeleidende muziek van de film The Grand Duel. De muziek was van Louis Bakalov. En daarmee ga ik het eerste uur verlaten.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ik was even afgeleid door alle verhalen over de liefde van Barry. Maar we zijn er weer bij. Uma Guma, uitzending 71, tweede uur. Nog nooit eerder gedaan. Rory Gallagher.

0: Radio 794.
1: Berry, je deed net een bekentenis. Je wil in een grot wonen, zei je?
2: Ja, voor anderhalve dag. En dan ren ik er gillend weer uit, denk ik. Maar de drang om te ontvluchten van de maatschappij die zoveel van mij verwacht...
1: Je wil ook weg bij de dalmens. Je wil toch de berg op.
2: Ja, maar alles is tijdelijk, hè? Bij mij.
1: Wat heeft elkaar nodig?
2: Dat is de balans.
1: Yin en yang.
2: Yin en yang.
1: Inderdaad. Yin en yang.
2: Yin en yang.
1: Rory Gallagher, I'm not awake yet. Jouw herinnering aan het nummer?
2: Nou ja, niet per se aan dit nummer, maar wel aan een aantal albums van Rory Gallagher. Die jij met veel liefde
1: ik?
2: Op mijn...
1: Yes, was ik hè?
2: Op mijn klassieke MP3-speler heb gezet.
1: MP3-spelers, ik ben er gek op. Kom maar met MP3-spelers, ik knal ze vol.
2: Ja, ik ben gek op offline communicatie. En MP3-spelers is wel een heel makkelijk middel wanneer je op reis bent. En eigenlijk wil even afsluiten van de buitenwereld zonder internet... Het is eigenlijk begonnen tijdens mijn laatste roadtrip door de zuidelijke staten van Amerika. Tennessee, Mississippi en Louisiana. Waarbij ik veel meer te weten ben gekomen van over de oorsprong van de bluesmuziek. En toen kwam ik een keertje bij jou aan en ik zei van, kun je mij iets moois op mijn MP3-speler zetten? En wat bluesmuziek. En dat mag eigenlijk iets onbekend zijn voor mij. En toen kwam jij met... Met een ier, Rory Gallagher.
1: En die kan ook bluesmuziek maken. Het kwam van het album Deuce. Het heet I'm Not Awake Yet. En ik ken het van Jorik. Credits voor Jorik, alias Shorry en zijn Beppe Scissors. Rowan Hazen.

0: Nou, op diezelfde portable audio player van Barry mocht ik ook wat van Rowan Hazen zetten. Dat is niet gelukt, denk ik, of wel? Op enkele paar nummers misschien. Ik heb het voor de ramenlaag geprobeerd te krijgen, maar dat lukte niet.
1: Klopt.
0: Maar Barry is erbij vanavond, dus ik denk ik maak het op deze manier goed. Mooi gevoelig plaat over de littekens die de oorlog achterlaat bij een soldaat. Althans, dat is mijn interpretatie. Barry vroeg vorige week om Black van Pearl Jam. Dit was de live-uitvoering bij MTV Unplugged. En daartussenin, leuke anekdote, Bob Carpenter. Wie kent hem niet? Ik eigenlijk niet. Jaartje of 10, 15 geleden, helemaal onder de indruk van de band Midlake. En die kwamen tussen... En die mochten eigenlijk na The Courage of Others. Het is een bepaalde verzamelaarsserie, dat heet Late Night Tales. Ik weet niet welke uitgeverij dat uitbrengt. Dan mag een band hun favoriete nummers opgeven. En daar komt dan een verzamelalbum vanuit. Dus aan Midlake wordt gevraagd van wat zijn nou de nummers die jullie het meest hebben geïnspireerd. Mooi is dat, Late Night Tales Midlake. En daar stond op, dat album opende met Silent Passage van Bob Carpenter. Dat heb ik vorige week gedraaid. Daar ken ik de man van. Eén legendarisch album uitgebracht. Luister dat een keer, het enige album van Bob Carpenter. Als je van klassieke folk houdt. En verder staat dat Late Night Tales album van Midlake helemaal vol met mooie folk rock. Waaronder Fairport Convention, Steel Eyes Pan, Sandy Denny, maar ook Scott Walker. Dat nummer Kopenhagen, ik heb er vanavond wat anders van gedraaid. Maar op die manier kende ik ook weer Scott Walker. Nico, Duitse singster, songwriter, These Days staat daarop. Leuk om weer te luisteren eigenlijk. En dat heeft mij ook heel erg beïnvloed. En ik ga het zeker de komende weken nog even gebruiken, die muziek.

Dit behoeft introductie. Vorige week Tim gedraaid, Tim Buckley. Mijn favoriete nummer, Phantasmagoria in 2. Dit is zijn zoon. Leeft ook niet meer, helaas. Hij coverde live The Smiths. 10 jaar geleden, Kanetverkering. Goh, wat heb ik het veel gedraaid met haar. Vond ze net zo mooi als ik? Ik zal het nooit weten. Ja, ik kan het nog wel eens vragen eigenlijk. Ze wist ook niet meer dat ik haar die cd's van Midlake had gegeven namelijk.

0: deathless. Oh, Sarah, my love for you is deathless. Oh, Sarah, my love for you is deathless.
1: Good night, Texas, dearest Sarah. Bedankt, Jorik, voor de suggestie. Berry, wat vond je ervan?
2: Ja, woorden schieten te kort, dus zonder om er doorheen te praten.
1: Je wou tranentrekkers?
2: Ik heb ze.
1: Komt-ie. Sinead O'Connor, Troy, live.

Kijk elkaar aan en denk dat we hiermee bij laten. Hij steekt zijn duim op. Dit was hem dan, de 71ste aflevering van Uma Guma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door Berry van den Dam en Richard Hofmeijer voor RTV 794. Waarvoor bedankt Omroep. Vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om ons te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En deze zagrijnige heerschappen en onuitstaanbare collega's zijn ook wel te vinden op Facebook. Nou, eigenlijk niet meer. Instagram, nou, een beetje. Voor nu laten wij u alleen met de sfeervolle klanken van de maestro Ennio Morricone uit de film The Great Silence. We zeggen wel welterusten, tot volgende week. En ik denk volgende week gaan we nog zo'n tranentrekker monteren. Welterusten.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
2: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.